0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!
2: Clara Live.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Clara, live.

0: Continuo.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 89% van de bedrijven in ons land is al aangesloten op Peppol. Dat is het platform waarmee ze digitale facturen moeten versturen, meldt de overheidsdienst Financiën. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar. En de eerste maanden was het voor veel bedrijven moeilijk om hun oude software te koppelen aan Peppol. Maar intussen werkt het systeem op de meeste plekken goed, zegt Ludo van den Bossen van de beroepsvereniging van boekhouders.
2: Tegen april hadden, laten we zeggen, het gros van alle softwarehuizen hun systemen aangepast dat het gemakkelijker was om Peppol te lanceren en de facturen binnen te krijgen. Iedereen heeft daar zijn steentje bijgedragen tot een goed resultaat. Maar er zijn uitzonderingen. Hè? Mensen van 80 en 75 jaar die nog een activiteit hebben. Ja, en die willen niet veranderen. Hè? Het was goed vroeger en wel moet nu ook maar goed blijven.
1: De fietsers- en voetgangerstunnel naast de Kennedy-tunnel in Antwerpen is weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan waardoor de tunnel dicht moest. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
3: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De liftoprichterhoever die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
1: De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandelingen zijn met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er opnieuw overleg komt tussen de VS en Iran. In de Amerikaanse staat Washington aan de grens met Canada zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Die hebben al 100.000 hectare verwoest. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane, in het oosten van de staat. Daar zijn al minstens 600 gebouwen in vlammen opgegaan. En de regering van Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten van Marokko naar het Spaanse Ceuta. Marokko zou de grenscontroles even hebben versoepeld. Maar volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken hebben mensensmokkelaars verkeerde dingen verspreid via sociale media, waardoor tienduizenden mensen de oversteek hebben gewaagd. Zeker 72 mensen kwamen daarbij om. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Het weer, erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst zonnig in de loop van de dag, meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Na 7 maanden werken bijna 9 op de 10 bedrijven met het digitale facturensysteem Peppol. In de VS woeden zware bosbranden aan de grens met Canada en Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in Ceuta. 89% van de bedrijven in ons land is al aangeslopen op het platform Peppol, waarmee ze digitale facturen moeten versturen. De federale overheidsdienst Financiën spreekt van een succes. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar en na wat kinderziektes werkt het op de meeste plekken goed. En zelfstandigen zien nu ook de voordelen in vergelijking met de papieren facturen, zegt Ludo van den Bossen van de beroepsvereniging van boekhouders.
1: Daar winnen zij dus veel tijd mee. Ik ga misschien een beetje overdrijven. Dat vloog vroeger allemaal in een kartonnen doos of in een schoendoos. En dan ging die zelfstandig met die doos naar zijn boekhouder of zijn accountant. Voilà, hier zijn mijn facturen, lost het op. Nu is de boekhouder of de accountant bijna zeker dat hij alle documenten heeft. In het begin hebben veel accountants nog altijd dubbel gecheckt of dan de gegevens juist waren en dergelijke. Maar daar hoor ik vandaag niet veel klachten meer over.
0: De zelfstandigen die het verplichte systeem na 7 maanden nog niet gebruiken, hebben voorlopig geen boete gekregen. De overheidsdienst Financiën gaat nog met hen in gesprek. In Antwerpen is de fietsers- en voetgangerstunnel naast de Kennedy-tunnel weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel afgesloten werd. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog wel een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
2: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De lift op rechterhoever, die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: In de Amerikaanse staat Washington, aan de grens met Canada, zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. En die hebben in totaal minstens 100.000 hectare verwoest. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane, in het oosten van de staat. Daar zijn al zeker 600 gebouwen in vlammen opgegaan. In het weekend had de gouverneur de noodtoestand uitgeroepen en president Trump om federale hulp gevraagd. Die komt er ook, zegt de burgemeester van Spokane, want dit is de ergste brand van heel het land.
3: It is the top fire in our nation. That means they are going to give us the resources that we need here on the ground.
0: Slachtoffers zijn er nog niet gemeld, maar veel branden zijn nog niet onder controle. En de overheid in de staat Washington heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval uit te voeren op Iran, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten, want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump heeft het over de heropening van de straat van Hormuz en over het kernprogramma van Iran. Die gesprekken zijn nog niet echt concreet, zegt Steven de Kranen vanuit de Amerikaanse hoofdstad Washington.
4: Wel, dat is moeilijk om nu al in te schatten. Wat er wel is, en dat is nu net bevestigd, is dat er toch contact is tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Iran met de buitenlandminister van Saoedi-Arabië en ook met de legerchef van Pakistan. Dus met andere woorden, bemiddelaars zijn weer aan het proberen om alles wat vlot te trekken. Maar Iran zelf had een paar uur geleden gezegd dat het eerder opnieuw een zoveelste psychologische operatie was van de Amerikaanse president, omdat hij vast zat.
0: Na de aankondiging van de onderhandelingen is de prijs van ruwe olie opnieuw gezakt tot minder dan $83 voor een vat Brent olie. De regering van Marokko heeft gisteravond voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar Ceuta, dat is Spaans grondgebied. De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de migranten misleid zijn door berichten van mensensmokkelaars op sociale media. Tienduizenden waagden de oversteek, de meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko. En in Ceuta zelf is een vluchtelingenkamp, maar dat zit helemaal vol, zag Mieke Strings.
5: Het enige opvangcentrum voor migranten en vluchtelingen in Ceuta is overvol. Talloze mensen kamperen op de heuvelen rond. Enkele mannen schoppen verveeld tegen een bal. Een man uit Tsjaad zegt dat de Marokkaanse grenswacht de grens had opengezet, maar niet voor zwarten. Hij moest dus zwemmen. Ook een Senegalese vrouw deed dat, maar sindsdien heeft ze nauwelijks eten gekregen, zegt ze.
6: Depuis qu'on est venu ici, on n'a pas mangé. Il y a malade comme ça, tu as vu? On nous a pas soigné.
5: Zieken worden niet verzorgd, volgens haar. Er is hier niets, zegt ook een Marokkaanse man. Maar hij is bang om elders eten te gaan zoeken. Maar hij hoopt nog altijd dat hij er heel huids uitraakt. Dat de Spanjaarden over hun hart zullen strijken.
7: Nee, on est là maintenant. On attendons jusqu'à les Espagnols vont faire un plaisir avec nous. Parce qu'on est dans la galère maintenant.
5: Want nu zitten we dik in de penari, zegt hij.
0: De nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Dat is het op één na meest succesvolle openingsweekend voor een film ooit. Alleen The Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met $1,2 miljard. Het weer erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst ook zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig vanaf woensdag geleidelijk minder warm. Vooraan in het nieuws, de meeste bedrijven versturen hun facturen nu online via het platform Peppol. Dat is al verplicht sinds begin dit jaar. Na enkele kinderziektes lijkt alles ook vlot te verlopen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara. Espresso met Clara de Dekker.
9: Ja, het wordt weer een hete week. De ventilators zullen opnieuw overuren mogen draaien. En u misschien ook, want het is maandag. En na het weekend doet zo vroeg opstaan toch altijd iets meer pijn. Maar gelukkig, er is koffie, er is muziek. En u bent er ook, dus we kunnen eraan beginnen. Welkom.

Nog heel even mochten we verder dromen met l'Orchestre des Champs-Élysées en het scherzo uit de midzomernachtsdroom van Felix Mendelssohn. Onder leiding van Philip Herrewegen. En die zit op dit moment in Italië, want daar organiseert hij elke zomer zijn festival Crete Senesi in Toscane. Dat is misschien net iets te ver voor een daguitstap, maar gelukkig valt er ook dichter bij huis nog heel wat te ontdekken dankzij onze hidden gems. Chantal Patin heeft er zometeen ook nog eentje na deze aria uit Semele van Händel.

0: Zelfs de muren in onze studio leken even mee te trillen. Wat een stem. Bas Christopher Purves met Leave Me Loathsome Light. Een aria uit de opera Semele van George Frederick Handel.
1: Hidden Gems.
0: Nog de hele week is het in Oostende Theater aan Zee. En als u daar dan toch bent, dan kan u misschien meteen een van onze Hidden Gems meepikken. Op onze kaart op VRT Max staan er ondertussen al heel wat. En een van de favoriete plekken van Chantal Patin ligt ook aan de kust. Niet in Oostende, maar wel in de Pannen.
2: Het is een betonnen ding. Het is ontzettend elegant. Het heeft ook een hele mooie kleur. En je kan het langzaam bestijgen. Want het heeft een luie trap. En een luie trap maakt dat je eigenlijk op een heel langzame, trage manier de trap kan bestijgen, ook zonder enige moeite te doen. En de ene kant van het ding vertrekt van op de dijk. En dan ga je eigenlijk zo trapje de hoogte in. Je kijkt over het hele natuurreservaat van de Pannen. Natuurreservaat de Westhoek. Je hangt eigenlijk een beetje boven het strand. Je kijkt naar de zee. Je hebt een soort 360 degree zicht. Ongelooflijk. En dan ga je gewoon weer naar beneden. En dan beland je met je voetjes in het zand. En nog veel mooier, als het vloed is, bestaat de kans dat je ook met je voeten gewoon in de zee terechtkomt. En het is een wandeling die ik heel graag maak. Dat is vlakbij een plek waar ik ook heel veel tijd doorbreng. Al sinds mijn kindertijd. En in het begin vond ik het raar, want mijn zicht op zee. Ik dacht, maar wat gaan die hier doen? En dus de installatie van dat prachtige, ik noem het een kunstwerk. Het is eigenlijk een stukje architectuur van Studio Motto. Maar eenmaal het er was, was ik de grootste fan. En iedereen die bij mij op bezoek komt, neem ik er ook mee naartoe. Dus ik heb hele race foto's van al mijn vrienden die daar op de een of andere manier opstaan. Maar het is zo mooi. Je gaat gewoon naar dat natuurreservaat de Pannen. Of daar in de buurt. Je loopt op het strand, want dat is ook een plek waar geen gebouwen meer staan. En dat is een uniek stukje van de Belgische kust. Kom ook niet massaal, want ik ben daar ook heel graag alleen. Westerpunt van Studio Motto in de Pannen.
0: Een bijzonder kunstwerk op het strand van de Pannen. De Hidden Gem van Chantal Patin. Iets om zeker te gaan zoeken als u deze vakantie aan zee zou zijn. En kent u zelf nog zo'n verborgen parel? Stuur uw tip dan zeker door via de Clara-app of via VRT Max. Dan zetten we die ook mee op onze kaart.

celliste Anja Lechner en pianist François Couturier met Flow. En meedrijven met de stroom, dat kon Jean Krah wellicht ook als de beste, want naast componist was hij ook marineofficier. Dus wie weet schreef hij dit quintet wel gewoon op zee in zijn kajuit.

0: Oxalis met een deel uit het quintet voor fluit, harp en strijkers van Jean Krahe. En het is 19:30, Gert van Boksel. Goedemorgen.
1: Dag Clara.
0: Ja, Gert, ook Noord-Amerika krijgt nu zijn deel van de bosbranden.
1: Ja, vooral in de Amerikaanse staat Washington woeden verschillende bosbranden. Aan de grens met Canada is dat. Daar zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd. En de branden hebben ook al 100.000 hectare verwoest. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van die staat Washington. Daar zijn al minstens 600 gebouwen in vlammen opgegaan. De regering van Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten van Marokko naar Ceuta. Dat is Spaans grondgebied. De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de migranten misleid zijn door berichten van mensensmokkelaars op sociale media. Tienduizenden migranten hebben de oversteek gewaagd de afgelopen dagen, maar intussen zijn de meesten wel teruggekeerd. En 9 op de 10 bedrijven in ons land versturen hun facturen nu digitaal via het platform Peppol. Dat is verplicht sinds begin dit jaar, maar de eerste maanden hadden veel bedrijven nog moeite om hun oude software aan Peppol te koppelen. Intussen werkt het systeem op de meeste plekken goed, zeggen de boekhouders. Het weer erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst ook zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken, met in het oosten en het zuiden al enkele onweersbuien. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en nog onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De krantencommentaren.
2: In het belang van Limburg schrijft Dominique Klaas over Ceuta. Als de overrompeling door migranten daar een diplomatieke zet is van Marokko, dan is dat bijzonder cynisch. Experts vermoeden namelijk dat de migratiecrisis in Ceuta een diplomatiek drukmiddel is van de Marokkaanse overheid. 72 Marokkanen zijn al gestorven en dat kunnen er nog meer worden, terwijl de Marokkaanse autoriteiten enkel maar toekeken. De overrompeling van Ceuta is vooral een menselijke tragedie, stelt ook Ruben Mooijman in de Standaard. Maar politici hadden niet het geduld om te wachten tot het stof was gaan liggen, de doden waren begraven en de analyses waren gemaakt. Voor velen was de overrompeling een aanleiding om zich te profileren en om te polariseren. En daarbij werden aannames als feiten gepresenteerd en voorstellen gedaan die juridisch onuitvoerbaar zijn. In het laatste nieuws haalt Dimitri Antonissen nog eens het optreden van Sophie Straat aan op de Gentse feesten, met haar alle witte mannen naar achteren uitspraak. Op de E40 in Gent is nu een spandoek opgedoken waarop staat alle bruine mannen naar achteren. En dat is dan wat ze oogst met haar actie. Bij de steden en gemeenten is er weinig animo voor nieuwe fusies, merkt Pieter Le Saffer dan weer op in het Nieuwsblad. En maar goed ook, laat hen nog de laatste dam zijn tegen het monster van de schaalvergroting. Laat alstublieft nog één bestuursniveau dicht bij de mensen staan. De Leidensweg van McDonald's om nieuwe restaurants te openen in de provincie Antwerpen is een opsteker voor de strijd tegen overgewicht, vindt Christophe Willox intussen in de Gazet van Antwerpen. Want een restaurantlandschap dat gedomineerd wordt door fastfoodzaken zadelt ziekenhuizen en de samenleving nu eenmaal op met kosten die we moeten vermijden. Het klimaatdebat dat we voeren is niet het debat dat we nodig hebben, denkt Dieter de Kleene tot slot in De Morgen. Want de keuze is niet of we de uitstoot verminderen of we ons aanpassen aan die klimaatopwarming, maar wel hoe we de juiste balans vinden tussen beide. Het is maandag 3 augustus en dat waren de krantencommentaren.

Trio Sonnery met Two Grounds van Nicolas Matthijs. En kan je gek worden van liefdesverdriet? Je zou het bijna denken, anders waren er wellicht ook niet zoveel films, opera's en toneelstukken over gemaakt. Zoals The Mad Lover, een toneelstuk uit de 17e eeuw over een man die langzaam ten onder gaat aan melancholie en liefdesverdriet. En de Engelse componist John Eccles, die schreef er deze muziek bij.

Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen.

Liefdesverdriet op haar mooist. Violist Théotime Langlois de Swart en Thomas Dunfort op luid. Met een deel uit de Mad Lover Suite van John Eccles. En gelukkig klinken liefde niet altijd zo tragisch. Zeker niet op het nieuwe album van Ablaye Sissoko. Zijn grote liefde is de kora, een West-Afrikaans snaarinstrument. Eigenlijk is het een soort van kruising tussen een harp en een luid. En dit is hij samen met zijn ensemble Constantinople.

William Bouvet met The Spanish Shadow van Marian Mozetic. En het is bijna 7:55. Vorige week is Theater aan Zee begonnen en ik bel straks even met actrice Sarah de Bosseren, want zij speelt mee in de nieuwe voorstelling van de Rovers. En ja, die voorstelling die heet Oceanisé ES. Ik hoop dat ik het zojuist uitspreek, maar zometeen kan ik het haar gewoon zelf vragen.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het wordt makkelijker om een verzekering op te zeggen. Bijna 9 op de 10 bedrijven werken intussen met het digitale facturensysteem Peppol. En in de VS woeden zware bosbranden aan de grens met Canada. Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat schrijft het Belang van Limburg. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn. Je moet dan in enkele muisklikken een verzekering kunnen stopzetten, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
1: Wat er gaat gebeuren is dat elke verzekeringsmaatschappij op hun website, in je digitaal platform, via 1 knop duidelijk moet maken wanneer loopt je verzekering af, hoe kan je die stopzetten. En je kan eigenlijk in 3 kliks je verzekering opzeggen. Of je kan aan de verzekeringsmakelaar vragen om eigenlijk de opzeg zelf te regelen, zodat je het zelf niet moet doen, waardoor het veel makkelijker wordt om over te schakelen.
0: Elk jaar verandert maar 5 tot 10% van de Belgen van verzekering. 89% van de bedrijven in ons land is intussen aangesloten op Peppol. Dat is het platform waarmee ze digitale facturen moeten versturen. De federale overheidsdienst Financiën spreekt van een succes. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar. In het begin doken soms nog softwareproblemen op. Die zijn nu grotendeels van de baan, zegt Financiën. Nog maar weinig mensen zijn nog niet overgeschakeld, zegt Ludo van den Bossen van de beroepsvereniging van boekhouders.
2: Dat zijn ouderen, mensen van 80 en 75 jaar die nog een activiteit hebben. En die willen niet veranderen. Het was goed vroeger en moet nu ook maar goed blijven. En anderzijds heel jonge zelfstandigen, maar die eigenlijk niet echt ook een goede opleiding gehad hebben van economie, laten we het zo stellen. Maar dat zijn dan meestal bijberoepers die toch proberen een extra frank te verdienen.
0: De zelfstandigen die het verplichte systeem na 7 maanden nog niet gebruiken, hebben voorlopig geen boete gekregen. De overheidsdienst Financiën gaat nog met hen in gesprek. Op de E40 van Leuven naar Brussel zijn werken begonnen aan het viaduct van Krainem. Er komen 12 nieuwe brugvoegen en een nieuwe asfaltlaag. Het verkeer moet sinds vanmorgen over 2 in plaats van over 3 rijstroken. En dat veroorzaakt hinder. In Sterbeek, net voor de werken, gebeurde vanmorgen al een ongeval. 2 rijstroken waren daar een tijd lang versperd. In de Amerikaanse staat Washington, aan de grens met Canada, zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Er komt hulp nu van de federale regering om het vuur te bestrijden. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
3: Een brandweerman in de stad Spokane loopt van huis tot huis. Een wanhoopspoging om de straat te beschermen tegen het oprukkende vuur. Hier staat een vuilnisbak in brand. Verderop is een hele woning niet meer te redden. Sinds het weekend zijn al 600 gebouwen verwoest aan de rand van Spokane. En dit is nog maar 1 van de 15 branden in het oosten van de staat Washington. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en president Trump om federale hulp gevraagd. Die komt er ook, zegt de burgemeester van Spokane, want dit is de ergste brand van het hele land.
4: It is the top fire in our nation. That means they are going to give us the resources that we need here on the ground.
3: Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar heel wat branden zijn nog niet onder controle.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandelingen komen met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval uit te voeren op Iran, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump spreekt over de heropening van de straat van Hormuz en over het kernprogramma van Iran. Die gesprekken zijn nog niet echt concreet, zegt Steven de Kranen vanuit de Amerikaanse hoofdstad Washington.
5: Wel, dat is moeilijk om nu al in te schatten. Wat er wel is, en dat is nu net bevestigd, is dat er toch contact is tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Iran met de buitenlandminister van Saoedi-Arabië en ook met de legerchef van Pakistan. Dus met andere woorden, bemiddelaars zijn weer aan het proberen om alles wat vlot te trekken. Maar Iran zelf had een paar uur geleden gezegd dat het eerder opnieuw een zoveelste psychologische operatie was van de Amerikaanse president, omdat hij vast zat.
0: Na de aankondiging van de onderhandelingen is de olieprijs opnieuw gezakt. Brentolie kost nu minder dan $83 per vat. De regering van Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten van Marokko naar Ceuta. Spaans grondgebied is dat. Marokko zou de grenscontroles even hebben versoepeld. Maar volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken hebben mensensmokkelaars verkeerde dingen verspreid via sociale media. En hebben daardoor tienduizenden mensen de oversteek gewaagd. Zeker 72 van hen zijn daarbij omgekomen, vooral door verdrinking. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. En de nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Het op één na meest succesvolle openingsweekend ooit is dat. Alleen de film Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met $1,2 miljard. Het weer erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst ook zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk minder warm. Vooraan in het nieuws, vanaf volgend jaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om te veranderen van verzekeraar. Een aangetekende brief is dan niet meer nodig. Enkele muisklikken zullen volstaan. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
7: Goedemorgen, het is maandag. Als u vakantie heeft, dan verandert dat niets. Als u moet werken, dan ging het opstaan deze ochtend misschien iets moeilijker. Maar niets wat een goede espresso niet kan oplossen. Dus heel fijn dat u meeluistert.

Orchestra di Padova ed El Veneto met een symfonie van Ignaz Pleyel. En dit is een jonge Jonas Kaufmann in 2010 met Ombra di Nube, schaduw van een wolk. En ja, alle schaduw kunnen we deze dagen gebruiken.

0: Jonas Kaufman met Ombra di Nube, een aria van Licinio Refice.
1: Espresso.
0: Vorige week is Theater aan Zee begonnen. Voorstellingen, concerten, voorleessessies, à volonté en af en toe een goede garnaalkroket. Meer hoeft dat eigenlijk niet te zijn. En ook de Rovers zijn er dit jaar bij met hun nieuwe voorstelling Oceanisé ES. Sarah de Bossere, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Sarah, jullie hebben ondertussen al een paar keer gespeeld in Oostende. Hoe is het al geweest?
2: Ja, we zijn heel blij met de voorstelling. Natuurlijk, we spelen ze ook op een prachtige locatie. Dus het publiek kijkt uit op de bootjes die de zee uitvaren. We kijken uit op wat ze in het Oostends zeggen, het zeegat.
0: Het zeegat. Ja, ik kan me voorstellen dat dat toch een andere ervaring is dan wanneer je in een gewone theaterzaal staat, nee?
2: Ja, het heeft iets van... Wij zitten natuurlijk samen op dat moment, samen in eenzelfde ruimte. Dus we kijken... De voorstelling begint om 9:00.
0: Mm-hmm.
2: En we kijken samen met het publiek naar de zon die in de zee verdwijnt.
0: Ja, wow. Ja. Prachtig.
2: En dus elke avond hebben we prachtige roze gekleurde zonsondergangen die eigenlijk het decor vormen voor de voorstelling en eigenlijk het decor voor de tekst en voor wat er op de scène en in het verhaal gebeurt.
0: Ja.
2: Dus we hebben ook zelf de locatie gevonden.
0: Oké.
2: Door, dat is misschien een leuke anekdote, zelf Oostende binnen te varen en plots daar iemand op aan de Oosteroever te zien werken en dan te denken, ja, oké, dit is misschien de perfecte locatie om onze voorstelling te spelen.
0: En dat mocht ook, dat ging ook.
2: Ja, ik heb toen de volgende dag met de fiets ben ik naar daar gegaan en onmiddellijk de locatieverantwoordelijke van Theater aan Zee gebeld om te vragen, oh, ga op onderzoek. En dat is gebeurd. En het, dus het terrein waar we op spelen is een... is het parkeerterrein van een bedrijf dat de windmolenparken op de Noordzee daar verzorgt.
0: Oké. Ja, dat maakt Theater aan Zee natuurlijk zo bijzonder. Ja. Dat zijn ook al die fantastische locaties die je dan zelf moet gaan zoeken.
2: Voilà, dit is de eerste keer dat daar gespeeld wordt. En het is denk ik het uiterste stukje waar je werkelijk de zee nog zonder enige gebouwen of... hindernis kan zien. Dus je ziet een echt open horizon. Dat is prachtig.
0: Ja, en we zien dan jou en Michael Vergouw, want met hem speel je samen. De voorstelling heet Oceanisé ES.
2: Ja.
0: Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Wat betekent die titel eigenlijk?
2: Ja, de titel is letterlijk uit het Frans overgehouden, omdat de titel is van een toneelstuk van de Franse schrijfster Marie de la Serre, waar we een deel, ik denk ongeveer 15-20% van overhouden, maar die tekst was het vertrekpunt om de voorstelling grond te bouwen. En oceanisé is, als je het zou vertalen in het Nederlands, geoceaniseerd. Maar in het Frans klinkt het mooier. Namelijk, wanneer jij als denkt een relatie aan te gaan met de zee, gaat de zee onmiddellijk ook een relatie aan met jou.
0: Mm, mooi. Oké. Okay, en
2: van het moment dat je verlangt... Ja, dus de voorstelling gaat over een koppel waarvan één van de twee, in dit geval de man, beslist om de zee op te gaan alleen.
0: Mm-hmm.
2: Voor onbepaalde tijd, de oceaan op. En voilà, daar gaat het over. Je zou kunnen denken, en de ander blijft aan land. Dus ze maken samen de voorbereiding en dan vertrekt zij uiteindelijk. Dat is het startpunt van de voorstelling.
0: Oké, en komt hij ook nog terug, of dat mag je misschien nog niet zeggen?
2: Ja, voilà. Dus het gaat eigenlijk, je zou kunnen denken, dat de zee ook, of kunnen stellen, dat de zee ook een metafoor is voor een verhouding. Ga je de zee als metafoor om... uit elkaar te gaan, samen te blijven. Het ultieme verlangen om te verdwijnen. Om
0: geoceaniseerd te worden.
2: Ja, ja, om weg te kunnen gaan uit je dagelijks bestaan, uit je verantwoordelijkheden, uit je sociale contacten, om eindelijk ruimte te hebben of tijd. Dat is eigenlijk het vertrekpunt.
0: Okay.
2: En rond dit startpunt van het kleine verhaal van een koppel waarvan één iemand vertrekt, weven wij gesprekken rond wat is het verlangen om te verdwijnen, wat is het verlangen om de zee op te gaan, wat is de zee, wat is de gedaante van de zee.
0: Ja, wat is de zee voor jou, Sarah? Want je hebt ook wel best een bijzondere relatie met de zee, toch?
2: Ja, dus de zee heeft eigenlijk voor mij drie belangrijke gedaantes die eigenlijk ook een beetje klassiek in de voorstelling zijn. Er drie delen, drie bedrijven. De eerste is de gedaante die iedereen wel kent. Je staat aan de kant van het water en je voelt echt dat verlangen om erin te springen of erop te gaan of er langs te wandelen heel lang. En het tweede is wanneer je uiteindelijk vertrekt en vaart. In de voorstelling komt, de zee is hetzelfde en de zee is nooit hetzelfde.
0: Hmm.
2: Namelijk het beeld dat altijd verandert en eigenlijk ook voor een stuk nooit verandert. Want je ziet geen land meer, je ziet enkel water. Dus het heeft een soort monotomie, waardoor ook je tijdsgevoel wijzigt.
0: Ja.
2: Ja. En het derde deel is eerder het verraderlijke, onverwachte en ook wel gewelddadige karakter van de zee.
0: Ja, dus die drie gedaantes van de zee,
2: ja,
0: die ontdekken we dan samen. Ja, jij gaat vaak, ja, zeilen, Sarah. Heeft jou dat op een, ja, bepaalde manier ook geïnspireerd?
2: Ja, het is zo dat het thema van Theater aan Zee dit jaar de zee eigenlijk is.
0: Mm-hmm.
2: Het thema heet Message in a Bottle. En de vorige editie, vorige zomer, al voor die editie, had de artistiek leider Cindy Godefroy dit thema in gedachten. En ze sprak mij hierover aan, omdat ze wist dat ik zelf ook zeil. En ik moet zeggen dat ik, wanneer ik op zee ben, een aantal weken of zo, dat ook wel echt ervaren heb. Op een bepaald moment heb je toch een ontmoeting met iets dat groter is dan jezelf. Je komt toch in een andere soort dimensie terecht. En ik moet zeggen, ook op wanneer ik lang op een boot ben, dan begin ik anders te dromen. En andere gedachten komen naar boven. Dus het doet iets met je.
0: Ja, en dat zal het
2: en
0: nu ook met
2: manier
0: ons
2: waar
0: doen.
2: Ik daarop, ik hopelijk, ja.
0: Ja, in die dimensie dus mogen wij dan meestappen, hè, binnenkort. Of ja, ja, deze week nog elke dag eigenlijk, want jullie spelen nog elke dag op Theater aan Zee.
2: Ja.
0: En goed nieuws, want al heel veel voorstellingen zijn uitverkocht. Maar voor jullie voorstellingen de laatste dagen zijn toch nog een paar tickets. Dus iedereen daarheen, zou ik zeggen. Sarah de Bosseren, dankjewel voor het gesprek. En ik hoop dat jij daarna terug even het water op kan met je zeilboot.
2: Ja, dat gaat zeker gebeuren.
0: Dankjewel. Dag, Sarah.
2: Dag.

0: Het Escher String Quartet in het tweede deel uit het Amerikaans strijkkwartet van Antonin Dvorak. Het is 8:30 en Gert van Boksel, een verzekering opzeggen wordt gemakkelijker.
1: Ja, opzeggen of overstappen naar een andere verzekeraar, dat moet vanaf volgend voorjaar makkelijker worden, zo is afgesproken in de federale regering. Een aangetekende brief zal dan niet meer nodig zijn. Je moet dan in enkele muisklikken een verzekering kunnen stopzetten. 9 op de 10 bedrijven in ons land versturen hun facturen nu digitaal via het platform Peppol. Dat is verplicht sinds begin dit jaar. Maar de eerste maanden hadden veel bedrijven moeite om hun oude software te koppelen aan Peppol. Intussen werkt het systeem op de meeste plekken wel goed, zeggen de boekhouders. En in de Amerikaanse staat Washington, aan de grens met Canada, zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Die hebben al 100.000 hectare verwoest. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane. In het oosten van de staat Washington, daar zijn al zeker 600 gebouwen in vlammen opgegaan. Het weer erg warm, lokaal tot 37 graden, eerst ook zonnig. In de loop van de dag meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht krijgen we plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd.

Een dag uit het leven van Don Quixote. Vechten tegen de windmolens, dromen van Dulcinea en daarna even uitrusten. Telemann zette het allemaal op muziek in zijn suite Don Quixote. En dit waren drie delen daaruit door Camerata Encantada. En ook aan het Weense Hof raakten ze maar niet uitgepraat over die dolende ridder. Componist Francesco Conti schreef er zelfs een carnavalsopera over. En dit is een aria daaruit, uit Don Quixote in Sierra Morena.

0: Heel even terug de nacht in met pianiste Elizabeth Joy Rowe en een nocturne van de Ierse componist John Fields.
1: Espresso.
0: Dit weekend is in Brugge het MA-festival begonnen, het festival van de oude muziek. En goed nieuws, want ik heb hier nog een stapeltje vrijkaarten liggen voor het concert van nu woensdag in de Sint-Jacobskerk. Dan treedt de Canadese sopraan Elizabeth Hetherington op, samen met het ensemble Postscript. Zij brengen een zeer mooi programma met muziek van onder andere Henry Purcell en Barbara Strozzi, gecombineerd met elektro-akoestische muziek. Dus dat wordt sowieso heel bijzonder. En u kan daarbij zijn op onze kosten als u mij nu een berichtje stuurt. Dat mag gewoon via de Clara-app of via VRT Max. Vermeld zeker ook uw mailadres, dan komen die tickets straks misschien wel uw richting uit voor het concert van nu woensdag op het MA-festival. En dit zijn ze, Postscript, met een sonate van Francesco Geminiani.

Een sonate voor twee violen en basso continuo van Francesco Gemignani door het ensemble Postscript. En de tickets voor hun concert, nu woensdag op het MAAF-festival, zijn de deur uit. Dat ging snel, maar gelukkig Nicole van Opstal is er die avond ook bij. Dus hier op Clara kan u het concert ook volledig live meevolgen. Nu woensdag vanuit de Sint-Jacobskerk in Brugge.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat is afgesproken in de federale regering, schrijft het Belang van Limburg. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn om een verzekering stop te zetten. Dat moet online in enkele muisklikken kunnen lukken. Nu hebben veel mensen een overbodige verzekering, zegt federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
2: Het is inderdaad zo dat heel veel mensen met een verzekering zitten of soms ook dubbel verzekerd zijn. Ze hebben bijvoorbeeld een gezondheidsverzekering via het werk, maar hebben dan zelf nog een extra verzekering bij hun mutualiteit. En ze vinden het dan een heel gedoe om dat op te zeggen. Ze weten niet hoe dat moet. Ja, we gaan dat gewoon makkelijker maken, zodat je eigenlijk in 3 kliks ook je abonnement kan stopzetten via een verzekering. En ik denk dat dat gewoon veel makkelijker en eerlijker is.
1: Een kinderboerderij in Braschaat is wel degelijk de bron van een besmetting met de stekbacterie bij verschillende kinderen. Zij werd enkele weken geleden uit voorzorg gesloten nadat enkele kinderen met zware nierproblemen in het ziekenhuis beland waren. De overheid heeft mest van dieren op de kinderboerderij onderzocht en daar is de bacterie in teruggevonden, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
3: Niet alle kinderen zijn rechtstreeks op die boerderij geweest. Van sommige kinderen zien we contact via tussenpersonen, via familieleden. Van een aantal andere kinderen weten we nog niet exact hoe zij het contact met die dieren hebben opgelopen. Maar ook bij die kinderen zien we een genetische overeenkomst met de bacterie. Dus ook zij moeten via een aantal tussenpersonen eventueel toch een contact gehad hebben met de boerderij, met de dieren daar.
1: De kinderboerderij in Braschaat heeft intussen maatregelen genomen en mag morgen weer opengaan. In Marokko komt er kritiek op de overheid na de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vorige week onder meer via de zee om dat Spaanse stadje aan de kust te bereiken. Voor zeker ruim 70 van hen is dat fataal afgelopen. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond door naar mensensmokkelaars die migranten met verkeerde informatie zouden aangespoord hebben om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid, zegt correspondente Samira Shadir.
4: Een deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam van de overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
1: Het weer erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Vanavond en volgende nacht krijgen we dan plaatselijk regen of onweer. Morgen is het nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag geleidelijk minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, de krantencommentaren.
6: In het Belang van Limburg schrijft Dominique Klaas over Ceuta als de overrompeling door migranten daar een diplomatieke zet is van Marokko, dan is dat bijzonder cynisch. Experts vermoeden namelijk dat de migratiecrisis in Ceuta een diplomatiek drukmiddel is van de Marokkaanse overheid. 72 Marokkanen zijn al gestorven en dat kunnen er nog meer worden, terwijl de Marokkaanse autoriteiten enkel maar toekeken. De overrompeling van Ceuta is vooral een menselijke tragedie, stelt ook Ruben Mooijman in de Standaard. Maar politici hadden niet het geduld om te wachten tot het stof was gaan liggen, de doden waren begraven en de analyses waren gemaakt. Voor velen was de overrompeling een aanleiding om zich te profileren en om te polariseren. En daarbij werden aannames als feiten gepresenteerd en voorstellen gedaan die juridisch onuitvoerbaar zijn. In het laatste nieuws haalt Dimitri Antonissen nog eens het optreden van Sophie Straat aan op de Gentse feesten, met haar alle witte mannen naar achteren uitspraak. Op de E40 in Gent is nu een spandoek opgedoken waarop staat alle bruine mannen naar achteren. En dat is dan wat ze oogst met haar actie. Bij de steden en gemeenten is er weinig animo voor nieuwe fusies, merkt Pieter Le Saffer dan weer op in het Nieuwsblad. En maar goed ook, laat hen nog de laatste dam zijn tegen het monster van de schaalvergroting. Laat alstublieft nog één bestuursniveau dicht bij de mensen staan. De Leidensweg van McDonald's om nieuwe restaurants te openen in de provincie Antwerpen is een opsteker voor de strijd tegen overgewicht, vindt Christophe Willox intussen in de Gazet van Antwerpen. Want een restaurantlandschap dat gedomineerd wordt door fastfoodzaken zadelt ziekenhuizen en de samenleving nu eenmaal op met kosten die we moeten vermijden. Het klimaatdebat dat we voeren is niet het debat dat we nodig hebben, denkt Dieter de Kleene tot slot in De Morgen. Want de keuze is niet of we de uitstoot verminderen of we ons aanpassen aan die klimaatopwarming, maar wel hoe we de juiste balans vinden tussen beide. Het is maandag 3 augustus en dat waren de krantencommentaren.
5: Espresso met Clara de Dekker. Nog één uurtje espresso en we springen meteen achter op de fiets van Il Postino, de postbode van niemand minder dan Pablo Neruda.

In Bicicletta, muziek van Luis Bacalov uit de film Il Postino. En de beste videotheek van het land, die vindt u deze zomer gewoon op VRT Max. Amadeus, Triangle of Sadness, The Favourite, ze staan er allemaal op. Alleen wordt het stilaan moeilijker om te kiezen dan om te kijken, want elke dag komt er een nieuwe film bij. Vandaag is dat bijvoorbeeld de Chinese film Return to Dust. En later deze week volgt ook nog The French Dispatch van Wes Anderson. Dus keuze genoeg, nu alleen nog beslissen waarmee u begint vanavond.

Bariton Christian Immlers. En vandaag ging hij een beetje de musical tour op met You Are My Song en daarvoor Candles in the Sky. Twee liederen van Wilhelm Groos met Helmut Deutsch aan de piano.

0: Het eerste deel uit het Hobo-concerto van Ray Vaughan Williams door Jonathan Small en het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. En vanaf september zijn Sander en ik er weer met een nieuw seizoen van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Dan beginnen we af te tellen naar onze 100ste aflevering. Maar tot het zover is, kan u misschien nog een paar afleveringen van het vorige seizoen inhalen. Zoals die over Flow My Tears, de tearjerker van John Dowland. Hij was de singer-songwriter van de Renaissance. Maar ook een zeer slimme zakenman. Want waarom een goede melodie maar één keer gebruiken als je ze ook twee, drie of zelfs vier keer kunt verkopen. John Dowland heeft dus onwaarschijnlijk veel muziek geschreven. Maar die bundel, Lacrimae Seven Tears, vind ik wel echt een van zijn mooiste. Want daarin gaat hij dus ook weer opnieuw verder met die melodie van Flow My Tears. Maar hij maakt daar dan elke keer weer een soort van variant op. En dat zijn dus echt de zeven verschillende soorten tranen die we daar te horen krijgen. Wist je dat?
1: Zeven verschillende soorten tranen.
0: Ja, je hebt blijkbaar oude tranen.
1: Ja.
0: Je hebt nieuwe oude tranen.
1: Nieuwe oude tranen.
0: Ja, die heb je ook. Zuchtende tranen, triestige tranen, geforceerde tranen, die ken ik ook. Liefdestranen, uiteraard. En uiteindelijk heb je ook echte tranen. Ja. Dus volgende keer wanneer je aan het huilen bent, Sander, moet je je dat echt eens afvragen. Wat voor tranen zijn dit? Zijn dit oude tranen? Nieuwe oude tranen? Of ben ik een beetje aan het forceren?
1: Het zijn zuchtende tranen.

Ja, wat voor tranen het ook zijn, laat ze maar stromen, zou ik zeggen. Want dit is Flow My Tears van John Dowland met de prachtige stem van contratenor Alfred Deller.

Contratenor Alfred Deller met Flow My Tears van John Dowland. De hele aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek kan u nog altijd beluisteren op VRT Max. En in september zijn Sander en ik gewoon weer terug met alleen maar tranen van geluk.

Het eerste deel uit de Parijse symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. En geef toe, wat is er nu fijner dan wakker worden in Parijs, sous le ciel de Paris, zonder de stem van Edith Piaf deze keer, maar wel met de klarinet van Daniel Ottenzamer.

Sous le ciel de Paris met clarinetist Daniel Ottensamer. En wakker worden in Parijs en gaan slapen in New York, dat kan vandaag gewoon hier op Clara, want vanavond viert Tinne de Donder de 100ste verjaardag van Tony Bennett. Een van de grootste Amerikaanse zangers aller tijden. Zelfs Sinatra noemde hem ooit de best singer in the business. En als The Voice het zegt, dan zal het wel kloppen. Maar Bennett werkte ook graag samen met andere grote artiesten, zoals Elvis, Stevie Wonder, zelfs met Lady Gaga. En dit is hij samen met pianist Bill Evans, allebei terug even Young and Foolish.

Tony Bennett en Bill Evans met Young and Foolish. En vanavond mogen we dat allemaal terug een beetje zijn, of nog een beetje meer dan anders, want dan viert hij de 100ste verjaardag van Tony Bennett tijdens Clara in Concert. Maar eerst is er natuurlijk de zomer van Clara met de eeuwig jonge Carlos Sio. Veel plezier en heel graag tot morgen vroeg.

0: Clara neemt u mee naar het Maafestival. Ontdek hoe eeuwenoude klanken in nieuwe composities worden verweven. In Clara Live van op het Maafestival met Nicole van Opstal. Woensdag en vrijdag vanaf 8 uur bij Clara op VRT Max.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De voorbije 2 jaar zijn 2 op de 3 aanvragen voor een trajectcontrole op een gewestweg afgewezen. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Vlaams parlementslid Anne Christiaans van CD&V opvroeg. Gemeenten die een trajectcontrole willen installeren op gewestwegen moeten dat aanvragen bij het agentschap Wegen en Verkeer. De voorbije 2 jaar zijn er maar 15 aanvragen geweest en 2 op de 3 zijn dan nog eens afgekeurd. Dat gebeurt op basis van objectieve criteria, zegt Erik Sklep van Wegen en Verkeer.
2: De eerste is van, is er daar een ongevalsproblematiek? Dus daarvoor ga ik kijken naar de ongevalsstatistiek over de laatste 3 jaar. En de tweede is, als er ongevallen gebeuren, zijn die dan te wijten aan snelheid? En daarvoor gaan we kijken naar de gemiddelde snelheid. Ligt die te hoog en gebeuren er ongevallen, dan kan zo'n aanvraag positief worden beoordeeld.
1: Veel ondernemers vinden dat de overstap naar het digitale facturatiesysteem Peppol niet zo vlot is verlopen. Dat blijkt uit een bevraging van zelfstandige organisatie Unizo. Sinds begin dit jaar zijn bedrijven en zelfstandigen verplicht om hun facturen online te versturen, via Peppol. Volgens de overheidsdienst Financiën doen nu bijna 9 op de 10 bedrijven dat. Maar de overstap heeft veel technische problemen veroorzaakt en de beloofde tijdswinst voor ondernemers is er nog niet, zegt Joran Keulenbroek van Unizo.
3: Het systeem functioneert technisch wel perfect, maar de beloofde efficiëntiewinsten, ja, die zijn er gewoon nog niet. Voor heel wat bedrijven, ja, die hadden daar wel op gerekend, want ze hebben kosten moeten maken en ze hebben een inspanning moeten doen. Maar ja, dat rendeert nog niet en dat is wel spijtig. Nog eens, dat zal wel verbeteren in de toekomst. Maar ja, heel wat leden van ons zijn een dik half jaar na de invoering toch een pak minder positief dan gedacht.
1: Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat is afgesproken in de federale regering. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn om een verzekering stop te zetten. Dat moet dan online in enkele klikken lukken. Nu wisselen maar weinig mensen van verzekeraar, zegt federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
4: We zien dat in België slechts 5-10% per jaar verandert van verzekering. Dat betekent dat heel wat mensen vast blijven zitten bij hun huidige verzekering. Soms is dat goed, soms is dat niet goed. Omdat ze niet weten dat wanneer ze vergelijken, soms honderden euro's per jaar kunnen uitsparen. Omdat heel wat mensen dat ook omslachtig vinden om te veranderen van verzekering, ja, blijven ze gewoon zitten. En we willen eigenlijk zorgen dat mensen meer gaan vergelijken en ook veel makkelijker kunnen opzeggen.
1: In Iran zijn 2 mannen geëxecuteerd die veroordeeld waren voor spionage voor Israël. Volgens de Iraanse staats-TV hadden de mannen gevoelige informatie over militaire sites doorgegeven aan de Israëlische inlichtingendienst Mossad. Net vandaag zouden nieuwe onderhandelingen beginnen tussen de VS en Iran, zo kondigde althans president Trump gisteren aan. Maar Iran heeft zo pas aangekondigd dat er geen plan is om de komende dagen een delegatie te ontvangen of om zelf onderhandelaars te sturen. Erg warm, lokaal tot 37 graden vandaag. Eerst zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken en al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Vanavond en volgende nacht dan plaatselijke regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het stilaan minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Carlos Gio.
6: Goedemorgen, heel fijn dat u er weer bij bent op deze maandagochtend. Ik wens u een flitsende start toe van deze nieuwe zomerse week.

Akademie für Alte Musik Berlin in een concerto van Johann Sebastian Bach. Daar begonnen we de zomer van Clara mee. Solisten waren Midori Zeiler op viool en op hobo Xenia Leufler. Weervrouw Sabine schrijft op VRT Nieuws dat het vandaag snikheet wordt. Dat had u waarschijnlijk al ergens opgevangen. Er is ook kans op onweer in de vooravond. Met andere woorden, alle klusjes die buiten moeten gebeuren, doet u best de komende uren van de dag. Caroline Shaw haalt haar bloempotten naar boven, niet om te tuinieren, dat zou je dan denken, want het is nochtans haar favoriete hobby in de tuin bezig zijn. Nee, die bloempotten krijgen een hoofdrol in haar muziekstuk Boris Kerner.

Ik probeer me nu die bloempotten voor te stellen. Zijn dat hele grote dingen of net kleine dingen? En mag je ook elke bloempot gebruiken? Of moet je op zoek gaan naar een bloempot die een specifieke klank heeft voor deze Boris Kerner? Muziek van Caroline Shaw met cellist Pierre Fontenelle en percussionist Max Charut.

Een Spaanse dans van Enrique Granados met Anne van Hekke op cello en op gitaar Maarten van den Bemde. Dan een pastorale van Georges Bizet, want in zijn tijd in Parijs was de mandoline helemaal terug van weg geweest.

0: Polyphony met Exultate Jubilate, muziek van Carl Jenkins, een arrangement uit 2014. Want deze muziek gaat terug op Palladio, zijn grote hit uit 1995.
1: De zomer van Clara.
0: Christian Sinding is vooral bekend voor dit pianostuk. Het geruis van de lente wordt wel eens opgenomen door pianisten, die muziek van Christian Sinding. Hij was een goede vriend van Edvard Grieg. Ze studeerden samen in Leipzig, tijdgenoten, maar in het algemeen bleef de muziek van Sinding te traditioneel voor de Noren en was hij na zijn dood in 1941 alweer vergeten. Johan Dalene en Christian Ila Hatland spelen zijn suite in oude stijl voor viool en piano. Muziek van Christian Sinding.

De suite in oude stijl van Christian Sinding met Johan Dalene en Christian Hatland aan de piano. Na het nieuws van 11 uur zingt Johannette Zomer Ständchen van Schubert.

0: 11 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Gemeenten die op gewestwegen een trajectcontrole willen invoeren, krijgen daar vaak geen toestemming voor van het agentschap Wegen en Verkeer. De voorbije 2 jaar zijn 2 op de 3 aanvragen afgewezen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Anne Christiaans heeft opgevraagd bij de bevoegde minister Annick de Ridder. Wegen en Verkeer gaat altijd na of er veel ongevallen door overdreven snelheid gebeuren voor ze op een bepaalde plek een trajectcontrole goedkeuren. Maar die cijfers zeggen niet alles, zegt Christiaans.
1: Trajectcontroles zijn er in kader van verkeersveiligheid en zijn er niet om de gemeentekas te spekken. Dat is heel erg duidelijk. Langs de andere kant, het zijn natuurlijk net die lokale besturen, die burgemeesters, die weten welke plekken in hun gemeente er veel te snel gereden wordt, waar er onveilige situaties daardoor ontstaan. Denk door het feit dat er weinig aanvragen gebeuren, dat die aanvragen wel degelijk op locaties zijn in functie van de verkeersveiligheid.
0: In Marokko komt er kritiek op de overheid na de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vorige week onder meer via de zee het Spaanse stadje aan de kust te bereiken. Voor zeker ruim 70 van hen is dat fataal afgelopen. De lokale overheid in Ceuta heeft het zelfs over 88 doden. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond door naar mensensmokkelaars die migranten met foutieve informatie zouden hebben aangespoord om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de eigen overheid, zegt correspondente Samira Jadir.
2: Een deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam van de overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
0: Sport. Tadej Pogacar gaat de Ronde van Spanje rijden. Die begint over 3 weken. Pogacar won een week geleden zijn 5e Ronde van Frankrijk. De Ronde van Spanje won hij nog niet. En hij stond nog maar 1 keer op het programma trouwens van Pogacar in 2019. Toen werd hij 3e. Erg warm is het vandaag. Lokaal kan het 37 graden worden. Eerst nog zonnig in de loop van de dag, meer hoge wolken en al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk wat regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. En vanaf woensdag wordt het geleidelijk minder heet. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Carlos Gillot.

Tentgen van Schubert met Arthur Schoonderwoord aan de piano, het Aegidius Quartet, en de vrouwenstem was die van sopraan Johannette Zomer. Zij organiseert deze maand weer haar Zomeracademie. De ploeg trekt deze keer naar een klooster in Noord-Nederland, vlakbij de Waddenzee. Kunnen de mensen ook een beetje uitwaaien aan de kust. En daar zal ze een kleine groep mensen coachen, zowel amateurzangers als professionele zangers. Dat is het punt daar van die academie. Iedereen kan zingen. Ik zou heel graag met u willen zingen, maar wij hebben hele andere dingen te doen. Gewoon genieten van nog een uurtje de zomer van Clara. Welkom.

Het concertino voor fluit en orkest van Charles Gounod, eind jaren 80 teruggevonden in een bibliotheek in Stockholm en begin jaren 2000 opgenomen door Sharon Bezzali en Tapiola Sinfonietta onder leiding van Jean-Jacques Kantorov, terug te vinden op haar album Aperitief. En als ik mezelf nu een aperitiefje zou mogen inschenken, dan was dat sowieso dat bittere aperitief uit Italië. Altijd met ijs erbij. Ik mag de naam niet zeggen, want het blijft een merk natuurlijk. Maar het smaakt een beetje zoals een Negroni. Maar dan wel gelukkig zonder de kater.

Sophie Karthauser met een lied van Jean Crasdon de la Flûte uit zijn La Flûte de Pan. Met de op panfluit Matthijs Koenen en Oxalis erbij. Marta Argreeg komt eraan. Zij heeft voor ons pianomuziek van Richard Strauss voor ons in petto. En dat heeft u goed gehoord. Pianomuziek van Strauss kom je niet elke dag tegen in de playlist. Maar we blijven toch eerst nog even in Franse sferen. Opnieuw met Oxalis. Deze keer met muziek van Maurice Ravel, zijn introductie en Allegro.

0: Een heerlijke combinatie van instrumenten. Harp, fluit, klarinet en strijkkwartet voor dit introductie en allegro van Ravel met ensemble Oxalis. Zij speelde dat.
1: De zomer van Clara.
0: Dan muziek die op het lijf geschreven is van Marta Argerich, de burleske van Richard Strauss. Het is geen pianoconcerto. Hij noemde het zelf eerst een scherzo voor piano en orkest. In zijn jonge jaren schreef Strauss wat pianomuziek en ook dit is best wel vurig en jeugdig enthousiasme in muziek. Het is een echt bravoure stuk met snelle passages, octaven, virtuositeit, alom, kortom, een kolfje naar de hand van Marta Argerich. Het is 11:30 op deze maandagochtend. Heel fijn dat u luistert en Claudio Abbado dirigeert de Berliner Philharmoniker.

Het applaus is er netjes afgeknipt, want dit was wel degelijk een live-opname van Burlesque van Richard Strauss met Martha Argerich aan de piano op 31 december in het jaar 1992 aan de vooravond van een nieuw jaar, een nieuwjaarsavondconcert in Berlijn met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Het was echt wel een parade van sterren toen die avond met ook nog René Fleming, Kathleen Battle en Frederica von Staden. Ja, vandaag horen we het een beetje te weinig in de concertzalen, die burlesque van Richard Strauss. Het wordt ook niet zo gek vaak opgenomen. En toch, als je begint te zoeken naar opnames van dit stuk, dan is het wel een verrassing. Eigenlijk hebben heel wat toppianisten dat werk al opgenomen. Denk maar aan Hélène Grimaud, Bertrand Chamaillou, Lang Lang, Daniel Trifonov, Elisabeth Leonskaya ook. En zeker ook niet te vergeten Glenn Gould in een ver verleden.

Daar vloog hij dan, de vogel van het jaar 2026, de leeuwerik. Muziek van Michael Glinka met Mathilde Wouters op harp. Het KMI waarschuwt vandaag met code oranje en op 14 nieuws zag ik een aantal tips staan om deze dag door te komen. En twee ervan zijn toch wel zeer handig voor de lunch. En dat is regelmatig water drinken en lichte maaltijden nemen. Benieuwd wat u zometeen zal eten. In elk geval is de zomer van Clara ook dan bij u. Tot 1 uur. Heel graag tot zo.

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Met maxima boven de 35 graden is het opnieuw een tropische dag vandaag. De droogte brengt ook steeds meer landbouwers in de problemen. En ook ons land waarschuwt dat tijdelijke grenscontroles weer mogelijk zijn binnen het Schengengebied na de noodsituatie, zoals in Ceuta. Met code oranje waarschuwt het KMI vandaag voor de hitte, behalve dan in West- en Oost-Vlaanderen. Veel gebouwen zijn niet aangepast en ook in veel woonzorgcentra verblijven mensen in verouderde gebouwen zonder airco-verkoeling. Amorie de Mulder sprak vanmorgen met bewoners in het woonzorgcentrum Terbist in Grimbergen.
1: Het is lunchtijd in het woonzorgcentrum. Hier in de eetzaal is het heerlijk koel. Veel bewoners brengen hier dan ook de hele dag door. Voor het gezelschap, maar ook voor de airco, want die is er in de gangen en in de kamers niet.
2: Heel warm, veel te warm.
3: Well, voor mij is dat te warm genoeg, maar mijn luiken zijn beneden. Dus de volle zon kan er niet binnen.
4: Op de kamer is het warm, hè? Maar ja, ik heb een ventilateur. Hè?
5: Oh, ik zet mijn deur open en de ventilateur is op en valt dat wel mee.
1: En het personeel probeert tijdens de hete dagen ook nog extra verkoeling te voorzien, vertelt begeleider Wonen en Leven Magali.
6: Wij komen ook rond met extra dranktoeren. In de namiddag ga ik vandaag rondgaan met ijsjes. En voor de rest proberen we voetbadjes te doen. Echt voor verkoeling zoeken eigenlijk.
1: Al heeft toch niet iedereen hier evenveel last van de warmte?
7: Nee, voor mij toch niet. Hè. De ene persoon is een andere niet. Hè. Ik heb een ventilateur op de kamer, maar die heeft nog maar één dag gegaan. Ik kan tegen warmte.
0: En door de langdurige warmte en droogte zal niet alleen de oogst van aardappelen kleiner zijn, maar ook die van groente en fruit. De gewassen raken vaak niet volgroeid, getuigt ook Dirk de Klerk van de Reo-veiling in Roeselare. Hij is zelf kweker van andijvie.
8: De planten krijgen stress en die gaan veel vroeger in schot dan normaal, waardoor dat ze niet meer geoogst kunnen worden of op heel laag gewicht. Ik denk dat wij op bepaalde momenten toch echt wel 75% niet meer kunnen snijden hebben, niet meer kunnen oogsten hebben. Het is wij niet alleen, het is in verschillende teelten dat we het voorkomen. Broccoli, bloemkool, prei, laten we zeggen, die zijn allemaal kleiner. Die hebben ook hittestress. Die gaan soms ook kapot tijdens de teelt, waardoor de aanvoer toch wel minder is voor de telers.
0: En door de mindere opbrengst mogen we de komende weken ook hogere prijzen verwachten voor groente en fruit. In Hongarije lijkt de stroomvoorziening dan weer voorlopig verzekerd, dat heeft premier Magyar gezegd. Gisteren werd gezegd dat de grootste kerncentrale van het land stil lag door het lage waterpeil in de Donau, maar één reactor draait nog. Intussen hebben veel bedrijven vrijwillig hun verbruik beperkt, waardoor er geen verplichting komt, maar als het water nog meer zakt, dan kan dat wel nog tot problemen leiden. Intussen zijn er gevolgen voor de watervoorziening, zegt ook correspondent Stefan Bos in Budapest.
9: Er zijn mensen die zonder drinkwater zitten. Dat is bijvoorbeeld het geval in Zentendre. Daar zitten duizenden mensen zonder drinkwater. Het leger heeft daar ook al waterzakken uitgedeeld. En zo zijn er ook andere dorpen waar die berichten nu doorkomen. Dat mensen daar eigenlijk geen goede watervoorzieningen meer hebben. Dus dat is wel iets wat de regering in de gaten houdt.
0: Tijdelijke grenscontroles binnen Europa invoeren is mogelijk als maatregel bij uitzonderlijke situaties. Die boodschap gaat ons land morgen brengen op een spoedzitting van de Europese ministers naar aanleiding van de migratiecrisis vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Jannie Paling, hoe moeten we die boodschap zien?
10: Het is eigenlijk een soort waarschuwing aan de Spaanse regering die minister van Asiel en Migratie, Andreen van Bossuyt, morgen zal brengen op het Europese overleg. Een reactie op de crisis vorige week in Ceuta, toen op dat Spaanse grondgebied in Afrika onverwacht tienduizenden migranten toestroomden vanuit Marokko in de hoop naar Europa te kunnen doorreizen. Je weet, in de Europese Unie is er vrij verkeer van mensen. Daar zijn geen grenscontroles binnen de Schengenzone. En de toestroom van migranten in Ceuta baarde verschillende Europese regeringen zorgen. Nu, onze regering geeft wel toe dat de situatie op Ceuta, dat daardoor de Schengenzone niet in vraag wordt gesteld, dat daar op zich geen probleem was, want Ceuta heeft namelijk een speciaal statuut en daar zijn wel degelijk grenscontroles. Maar Schengen mag niet als vanzelfsprekend genomen worden, klinkt het bij minister van Bossuyt. En als het nodig zou zijn, kunnen er dus maatregelen worden genomen.
0: Dankjewel, Gianni. En de dodentol van de massale oversteek naar Ceuta is opgelopen tot 88, zegt de lokale overheid daar. Aan de Marokkaanse kant wachten ouders ook wanhopig op nieuws van hun vermiste kinderen. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
11: Ze staan met foto's te zwaaien en tonen hun gsm wanhopig aan een grenswacht. Heb jij mijn zoon gezien? Het ergst is om niets te weten, zegt deze moeder. Het is alsof een stuk van mij is afgerukt. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond nog door naar mensensmokkelaars, die migranten met foute informatie zouden aangespoord hebben om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid zelf, zegt correspondente Samira Jadir.
12: Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd en dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
11: Voor de ouders aan de grens blijft het wachten op nieuws.
0: Het weer vrij zonnig en zeer warm dus, met maximaal rond 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Geleidelijk komt er wel meer bewolking met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig, maar in de rest van het land bewolkt met enkele buien en nog altijd warm tot 32 graden. Vanaf woensdag duidelijk minder heet, eind deze week nog maximaal rond 24 graden. En de hitte zat ook vooraan in het nieuws vanmiddag. Die leidt tot minder opbrengst van de groente- en fruitoogst. Meer op vrtnieuws.be.
13: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Carlos Gio.
14: Goedemiddag, we beginnen de lunch met Antonio Vivaldi.

Giuliano Carmignola bracht onlangs een nieuw album uit met vioolconcerto's van Vivaldi en daarmee heeft hij nu in totaal 100 vioolconcerto's van Di Veneziaan op cd gezet. 100 vioolconcerto's, dat is een knappe prestatie. En dan zullen waarschijnlijk heel wat mensen al tegen hem gezegd hebben: op naar de 200, Giuliano.

Reinoud van Mechelen in een fragment uit Alcide van Marin Marais. En vacances. Ja, als je dat op een partituur ziet staan, dan wil je dat toch gewoon in huis halen, die bladmuziek, en meteen spelen op welk instrument dan ook. Of dat de drijfveer nu ook echt was van Déodat de Séverac, verkopen, verkopen en verkopen, dat weet ik niet. Hij wilde vooral de mystiek van de kindertijd weer oproepen, en dat aan de piano. Zelf vond hij dat het kleine, romantische pianostukjes zijn met een gemiddelde moeilijkheidsgraad. Maar het blijft muziek en muziek moet je natuurlijk met veel passie en overgave spelen. Peter van Hoven aan de piano.

Het Operaorkest van Parijs onder leiding van Jean-Baptiste Marie met Ramuncho van Gabriel Pierney moet dat zijn. En Leroy Anderson stuurt ons terug naar de hoogdagen van een wel heel bijzonder apparaat.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Clara, live.

Een fragment uit Porgy and Bess van George Gershwin met San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. Je hebt zo van die muziek waarvan je hoopt dat die eindelijk eens ooit in de Clara Top 100 zal eindigen. Ook voor Porgy and Bess is het best moeilijk om die lijst te halen. En ja, voor mij mag dit meesterwerk van Claude Debussy ook eens de rangschikking halen. Maar de plaatsen blijven duur, keer op keer, jaar in, jaar uit. De prelude à la première d'un faune.

Luisteraar Herman stemt regelmatig voor deze Prélude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy voor onze Clara Top 100. Maar het blijft moeilijk voor dat stuk om die lijst te halen, maar ik zal dit jaar gewoon met je meestemmen, Herman. Dan zijn we toch al met twee fans in die club van Claude Debussy en zijn faune in de natuur. De zomer van Clara brandt om 2 uur verder met Jasper Kroonen. Ondertussen is er nog een uurtje summertime voor u. Die non-stop playlist van Julie Mozart na het nieuws van 1 uur. Maak er nog een mooie dag van en geniet van uw zomer.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Met maxima boven de 35 graden is het opnieuw een tropische dag. De droogte brengt ook steeds meer landbouwers in de problemen. En ook ons land waarschuwt dat tijdelijke grenscontroles weer mogelijk zijn na noodsituaties zoals in Ceuta. Met code oranje waarschuwt het KMI vandaag voor de hitte, behalve in West- en Oost-Vlaanderen. Veel gebouwen zijn niet aangepast en dus kan het ook binnen heel warm worden. Dat is ook zo in veel woonzorgcentra. Veel mensen verblijven in verouderde gebouwen zonder airco of verkoeling. Amorie de Mulder sprak met bewoners in woonzorgcentrum Terbist in Grimbergen.
1: Het is lunchtijd in het woonzorgcentrum. Hier in de eetzaal is het heerlijk koel. Veel bewoners brengen hier dan ook de hele dag door. Voor het gezelschap, maar ook voor de airco, want die is er in de gangen en in de kamers niet.
2: Heel warm, veel te warm.
3: Well, voor mij is dat te warm genoeg, maar mijn luiken zijn beneden. Dus de volle zon kan er niet binnen.
4: Op de kamer is het warm, hè? Maar ja, ik heb een ventilateur. Hè?
5: Ik zet mijn deur open en de ventilateurs op en valt dat wel mee.
1: En het personeel probeert tijdens de hete dagen ook nog extra verkoeling te voorzien, vertelt begeleider Wonen en Leven Magali.
6: Wij komen ook rond met extra dranktoeren. In de namiddag ga ik vandaag rondgaan met ijsjes. En voor de rest proberen we voetbadjes te doen. Echt voor verkoeling zoeken eigenlijk.
1: Al heeft toch niet iedereen hier evenveel last van de warmte?
7: Nou ja, voor mij toch niet. Hè. De ene persoon is een andere niet. Hè. Ik heb een ventilateur op de kamer, maar die heeft nog maar een dag gegaan. Ik kan tegen warmte.
0: En het is al enkele weken erg warm en droog. En daardoor zal de oogst van de groenten en fruit minder zijn dan anders. De gewassen raken meestal niet volgroeid tegen dat ze van de akkers moeten. Dus er is minder opbrengst. En de prijzen zullen daardoor stijgen. Dat zegt Dirk de Klerk van de Reo-veiling in Roeselare. Hij is zelf ook kweker van andijvie.
8: Wij verwachten wel door de schaars dat er wat prijsstijgingen zullen zijn. Maar ik denk dat ik en zeker al mijn collega's zouden liever kunnen, laten we zeggen, zoals normaal 80-90% oogsten aan normale prijzen. Omdat we misschien de helft of een derde kunnen oogsten aan dubbele prijzen. Want dat snijdt je nog in je vel. De natuur blijft baas. Hè? En daar moeten we leren mee leven, hoe moeilijk dat ook is. Het vergt veel inspanningen ook.
0: In Hongarije lijkt de elektriciteitsvoorziening voorlopig verzekerd. Dat heeft premier Magyar gezegd. Gisteren werd gezegd dat de grootste kerncentrale van het land stil lag door het lage waterpeil in de Donau, maar één reactor draait nog. Intussen hebben veel grote bedrijven vrijwillig hun verbruik beperkt, waardoor er geen verplichting komt om minder elektriciteit te verbruiken. Door de lage stand van de Donau komt intussen in verschillende dorpen wel de watervoorziening in de problemen. De regering heeft hier en daar al drinkwaterzakken voorzien. Tijdelijke grenscontroles binnen Europa invoeren is mogelijk als maatregel bij uitzonderlijke situaties. Die boodschap zal België morgen brengen op een spoedzitting van de Europese ministers naar aanleiding van de migratiecrisis vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Gianni Palink, hoe moeten we die boodschap zien?
9: Het is eigenlijk een soort van waarschuwing aan de Spaanse regering die minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt morgen zal brengen op het Europese overleg. Een reactie op de crisis vorige week in Ceuta, toen op dat Spaanse grondgebied in Afrika tienduizenden migranten toestroomden vanuit Marokko in de hoop naar Europa te kunnen doorreizen. En je weet, in de Europese Unie is er vrij verkeer van mensen. Daar zijn normaal gezien geen grenscontroles binnen de Schengenzone. De toestroom van migranten in Ceuta baarde verschillende Europese regeringen daarom zorgen. Nu, onze regering geeft wel toe dat de situatie op Ceuta met de Schengenzone niet onmiddellijk problemen geeft. Ceuta heeft namelijk een speciaal statuut en daar zijn wel degelijk grenscontroles om naar het Europese vasteland te gaan. Maar Schengen mag niet als vanzelfsprekend genomen worden, zegt minister van Bossuyt. En als het nodig zou zijn, kunnen er dus maatregelen genomen worden.
0: Dankjewel, Johnny, voor de uitleg. En de dodentol van de massale oversteek tussen Marokko en de Spaanse enclave is opgelopen tot 88. Dat zegt de plaatselijke overheid van Ceuta. Aan de Marokkaanse kant wachten ouders wanhopig op nieuws van hun vermiste kinderen. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
10: Ze staan met foto's te zwaaien en tonen hun gsm wanhopig aan een grenswacht. Heb jij mijn zoon gezien?
0: Het ergst is om niets te weten, zegt deze moeder. Het is alsof een stuk van mij is afgerukt. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond nog door naar mensensmokkelaars, die migranten met foute informatie zouden aangespoord hebben om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid zelf, zegt correspondente Samira Jadir.
11: Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd en dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
0: Voor de ouders aan de grens blijft het wachten op nieuws. Kos Karetsas verlaat Racing Genk en trekt naar Dortmund in Duitsland. Dortmund betaalt om en bij de 30 miljoen euro aan de Limburgers voor de 18-jarige Griek. Dat is een recordsom voor een uitgaande transfer bij Genk. Karetsas krijgt bij Dortmund een contract voor 5 jaar. Het is vrij zonnig en zeer warm dus, met maxima rond 35 graden in het binnenland, aan zee tot 25. Geleidelijk komt er wel meer bewolking met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig, in de rest van het land bewolkt met enkele buien en nog altijd warm dan tot 32 graden. Maar vanaf woensdag duidelijk minder warm en eind deze week nog maxima rond 24 graden. De hitte staat opnieuw vooraan in dit nieuws. Dat leidt ook tot minder opbrengst van de groente- en fruitoogst. Meer op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd.
13: Clara neemt u mee naar het Maafestival. Ontdek hoe eeuwenoude klanken in nieuwe composities worden verweven. In Clara Live van op het Maafestival met Nicole van Opstal. Woensdag en vrijdag vanaf 8 uur bij Clara op VRT Max.
12: Summertime.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gries van Impen. In Antwerpen is een arbeider van 50 in levensgevaar nadat hij gevallen was tijdens werken aan de kathedraal. De man hing vast in zijn harnas, maar liep bij zijn val toch zware verwondingen op. De brandweer heeft hem met een ladderwagen veilig naar beneden gebracht. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
1: De man heeft zelfs zijn collega's nog kunnen verwittigen dat hij gevallen was, maar heeft niet meer kunnen vertellen wat er is misgegaan. Dus er is nu een perimeter ingesteld boven op dat stukje van de kathedraal om te onderzoeken wat er is misgegaan. We gaan kijken of het gerechtelijk lab ter plaatse kan komen om te zoeken naar aanwijzingen. Maar wat er echt is misgegaan, weten we niet.
0: De aanhoudende droogte brengt landbouwers in de problemen. In de Westhoek zijn intussen alle bufferbekken zo goed als leeg. De huidige aanpak om alle landbouwers in één regio uit dezelfde waterbron te laten putten is niet langer haalbaar, zegt landbouwer Danny Metsu uit Vlamertingen bij Ieper. Hij pleit ervoor om het water zo dicht mogelijk bij de boer te houden, bijvoorbeeld door de boeren zelf buffers te laten aanleggen. Maar dan moet het vergunningenbeleid wel worden vereenvoudigd. Danny Metsu.
2: Als je het probleem verlegt, ik weet het, de bufferbanken zijn leeg, maar als je iedereen richting één punt stuurt om te gaan oppompen, creëert dat het probleem op die plaats opnieuw. Dat is, ja, vandaag is het vecht in de bierkaai. We zitten met een volledige droogte op Europees gebied. We moeten nu niet meer gaan kijken dat we aan het produceren zijn, zoals sommige mensen beweren, om te exporteren. We moeten nu beletten dat we moeten importeren.
0: Tijdelijke grenscontroles invoeren kan in uitzonderlijke situaties. Die boodschap zal ons land morgen brengen op een spoedzitting van de Europese ministers na de migratiecrisis vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Toen stroomden daar duizenden migranten toe vanuit Marokko. Verschillende regeringen maakten zich zorgen, want binnen de Europese Schengenzone van 29 landen zijn er geen grenscontroles en kan iedereen vrij reizen. Maar grenscontroles kunnen wel als dat nodig zou zijn, zegt onze regering als waarschuwing aan Spanje. Voor de situatie op Ceuta is dat niet nodig, want daar zijn al grenscontroles. Sport. Kos Karetsas verlaat Racing Genk en trekt naar Dortmund in Duitsland. Dortmund betaalt om en bij de 30 miljoen euro aan de Limburgers voor de 18-jarige Griek. Dat is een recordsom voor een uitgaande transfer bij Genk. Karetsas krijgt bij Dortmund een contract voor 5 jaar. En Tadej Pogacar rijdt de Ronde van Spanje, die over 3 weken van start gaat. Pogacar won een week geleden nog zijn 5e Ronde van Frankrijk. De Ronde van Spanje won hij nog niet en stond nog maar 1 keer op zijn programma in 2019 en toen werd hij 3e. Het is vrij zonnig en zeer warm, maxima rond 35 graden in het binnenland, 25 aan zee. Geleidelijk komen er meer wolken met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig, in de rest van het land bewolkt met enkele buien, maar nog altijd warm tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Jasper Kroonen.
4: Een hele fijne middag. Het lijkt wel of die tropische zomer maar blijft duren. Maar vergis u niet, de scheurkalender die wordt onherroepelijk dunner. Het is alweer augustus en bij een nieuwe maand hoort een nieuw deel van Das Jahr van Fanny Mendelssohn. Dit is August.

Ja, het wordt een vurige augustus met Lauma Skride aan de piano. Het achtste deel uit Das Jahr van Fanny Mendelssohn. Het is dan ook de achtste maand, natuurlijk. Vanochtend in Espresso had Clara het over de vele vormen van wenen bij John Dowland. Ze heeft daar samen met Sander ook een fantastische podcastaflevering van gemaakt van Eerste Hulp bij Klassiek. En ik vond het een goed idee om hier ook een potje te gaan huilen. Hier is het een eenzame traan bij Robert Schumann en nadien nog twee andere liederen uit zijn cyclus Myrthe.

Tenor Peter Schreier zong drie liederen uit de cyclus Myrten. Dat was een trouwcadeau van Robert Schumann voor zijn echtgenote Clara Wieck. En ook deze Enigma-variaties die begonnen als een momentje tussen man en vrouw. Edward Elgar die zat een beetje te rommelen aan de piano tot zijn vrouw Alice zei: wat een mooie melodie speel je daar. En al snel improviseerde de componist er eigenlijk de hele vriendenkring bij. Het zijn dus allemaal variaties op dat oorspronkelijke thema dat de naam Alice kreeg. Maar dan met de typische karaktertrekken van de inner circle van meneer en mevrouw Elgar. Het is een beetje alsof je ook bent uitgenodigd bij hen thuis.

Ja, zoveel meer dan alleen dat Nimrod deel, de Enigma-variaties van Edward Elgar. Dit was het City of Birmingham Symphony Orchestra met dirigent Sir Simon Rattle. Bach for Two, dat is een heel goed gekozen albumtitel, want voor die cd transcribeerden Romina Liszka en Marnix de Kat de muziek van Bach voor hun twee instrumenten. En dat zijn de viola da gamba en het orgel. Nu, op die cd staan niet alleen transcripties, want in die enorme bibliotheek van muziek van Bach zit gewoon al muziek voor die originele instrumentencombinatie van viola da gamba en orgel, zoals deze sonate in Sol groot.

0: De Zomer van Clara met Jasper Kroonen.
1: Ja, 400 verjaardagskaarsen, daar heb je een serieuze taart voor nodig. Maar ze zal nodig zijn, want Louis Couperin die mag ze dit jaar alle 400 uitblazen. Al moet ik daar een kanttekening bij maken, want bij Louis Couperin is het altijd een beetje giswerk. Er is heel weinig bekend over de jeugd van Couperin en eigenlijk is het pas in de laatste 10 jaar van zijn leven dat hij echt zijn stempel drukt op de muziekgeschiedenis en dat er dus ook veel bronnen over de man te vinden zijn. Wat we weten, hij is overleden in 1661 in Parijs en er zijn toch een aantal andere geschriften die zeggen dat hij in zijn 35ste levensjaar overleed. Ja, als ik een beetje kan tellen, is hij dus wel degelijk geboren in 1626, 400 jaar geleden. Dus oven voorverwarmen, het beslag mixen en ondertussen luisteren naar deze prelude à l'imitation de Monsieur Froberger.

Sophie Yates aan het klavecimbel in muziek van de 400-jarige Louis Cooper. Iets minder oud, een pak minder bekend, maar daarom niet minder mooi is dit vioolconcerto van Johann Georg Pisendel.

Gottfried von der Goltz en zijn Freiburger barokorkester doen wat ze het beste doen. En dat is schatgraven in de barok. Dit was het vioolconcerto in Regroot van Johann Georg Pisendel. En nu luisteren we naar het hartverscheurende verhaal van een koningin die zichzelf opoffert, zodat haar man in leven kan blijven. Bij Gluck is haar naam Alceste, of Alceste, afhankelijk van of u naar de Italiaanse of de Franse versie van de opera aan het luisteren bent. Bij Herman Raupach wordt dat Alcesta. Het verhaal op zijn Russisch, want hij schreef zijn opera in Sint-Petersburg. Al is Alcesta hier toch een Italiaanse, Cecilia Bartoli.

Cecilia Bartoli en Ibarro Gisti in Alcesta van Herman Raupach. Wie kaartjes koopt voor een recital van Sir Andras Schiff weet op voorhand niet welke muziek hij of zij te horen zal krijgen. Zijn programma beslist de pianist pas op de dag zelf. Het hangt af van zijn gemoedstoestand, van de waan van de dag of van de actualiteit. Ja, zoiets kan je natuurlijk alleen maar doen als je Sir Andras Schiff heet en als je die indrukwekkende repertoirelijst van Schiff in de vingers hebt, natuurlijk. Hier zal ik het u wel verklappen. Hij speelt de 30e pianosonate van Ludwig van Beethoven.

András Schiff speelde de 30e pianosonate van Ludwig van Beethoven. En ik heb nog een Ludwig om dit uur mee af te sluiten. Dat is Ludwig August Lebrun, een Duitse hoboïst en componist. En dit is een concerto voor zijn eigen instrument. Bart Schneeman is solist bij het Radiokamerorkest.

prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Lippen. In Nederlands Limburg is een grote bosbrand uitgebroken. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied in de gemeente Venraai. De brand woedt hoog in de bomen en kan zich via de toppen snel verspreiden. En dat maakt het blussen lastig, zegt Erik Thijssen, woordvoerder van de brandweer Limburg-Noord.
1: De situatie is dat er een zeer grote brand is in het natuurgebied De Rosmolen. De wind is aan het aanwakkeren en de brand breidt zich op dit moment nog uit. Ja, de brand is extra moeilijk omdat het vuur in het kroonvuur, noemen we dat, hoog in de bomen zit, moeilijk te bestrijden is en met de wind die erbij komt is het nog lastiger.
0: Een camping in de buurt wordt momenteel ontruimd en het treinverkeer tussen Nijmegen en Venraai is stilgelegd. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over een nabijgelegen spoor. De redders aan de kust hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen binnengekregen voor verloren gelopen kinderen als vorig jaar. Dat komt volgens de kustreddingsdienst vooral omdat er door het mooie zomerweer veel meer toeristen waren aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor kinderen onder de 12 jaar die waren verloren gelopen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen dat voorkomen, zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
2: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
0: De redders moesten ook 230 keer in actie komen voor zwemmers in nood. Door de hitte hebben deze zomer al meer vakantiegangers in het buitenland medische hulp nodig gehad dan vorig jaar. Reisbijstandsorganisatie Europa Assistance meldt bijna 30% meer medische dossiers dan vorig jaar, touring ruim 16%. Het gaat vooral over gezondheidsproblemen door te weinig te drinken. Er zijn ook meer mensen met maag-darmproblemen op vakantie door eten dat sneller bederft door de warmte. Bij een Oekraïense aanval op de zuidelijke Russische regio Krasnodar aan de Zwarte Zee zijn minstens 6 doden gevallen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook zo'n 40 gewonden. Volgens de plaatselijke autoriteiten ging het om een doelgerichte aanval van het regime in Kiev op de burgerbevolking die niets te maken heeft met militaire infrastructuur. Vanuit Oekraïne is er nog geen reactie. Het is zeer warm met veel zon, tot 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Later meer wolken met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Ook morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Jasper Kroonen.
4: Welkom terug. De vakantie die is alweer half weg. Ik weet niet waar u deze zomer en op dit moment uithangt. Maar ik mag u even meenemen naar het zuiden van Frankrijk. Want in La Cheminée du Roi René laat Darius Milhaud zich inspireren door de middeleeuwse koning van Aix-en-Provence.

Les Vents Français in het slotdeel uit La Cheminée du Roi René. Daar is Milo Krop ervoor in de geschiedenis van zijn thuisstad Aix-en-Provence. En wie Aix zegt, zegt Opera Festival. Ze zijn daar vorige week opgekraamd, maar hier gaat de operaschool nog even door met Caetano Donizetti en met Una Furtiva Lacrima.

Tenor Benjamin Bernheim in die tranentrekker van een aria uit L'Elisir d'Amore. Het pianotrio dat stond bij Mozart nog in zijn kinderschoenen. Samen met Haydn wordt Mozart ook wel gezien als een van de uitvinders van het genre. En Mozart zelf noemt dit werk af en toe zelfs nog gewoon een sonate. Het is maar om te tonen hoe zelfs de naamgeving nog niet helemaal vast lag toen. Maria João Pérez, Augustin Dumais en Jan Wang die struikelen niet over de naamgeving. Het is de muziek die telt en kinderschoenen of niet, die is fantastisch.

Het pianotrio in Sol Groot van Mozart. Dit waren Maria João Pires, Augustin Dumay en Jian Wang. Componist Gerald Finzi die schreef vooral muziek voor de stem. Deze romance is een niet-vocale uitzondering. Al lijken de strijkers in zijn meeslepende melodieën toch ook een beetje te zingen.

Ja, als u het nog niet warm genoeg had, was dit wel muziek om het warm van te krijgen. Het City of London Symphonia in de Romance voor strijkers van Gerald Finzi. En dit is Chopin, zijn tweede impromptu. En aan de piano zit Pavel Kolesnikov.

Pavel Kolesnikov, die moet je helemaal laten uitgalmen. We kennen hem misschien vooral van de Goldberg-variaties, maar u hoort ook dat deze Chopin een van zijn paradepaardjes is. Robbe van Dijk die staat al te popelen om mij af te lossen na het nieuws. Het is bijna tijd voor Django. Ik heb nog Théotime Langlois de Zwarte voor u in het tweede vioolconcerto van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Dat is een hele mond vol en voor u nog een hele fijne namiddag.

0: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er woedt een grote bosbrand in een Nederlands natuurgebied. En veel bouwwerven starten na het verlof opnieuw op onder een lode zon. In Nederlands-Limburg is een grote bosbrand uitgebroken. Het vuur werd vanmiddag ontdekt in een natuurgebied in de gemeente Venraai. Jeroen Rijgaard, jij bent daar intussen aangekomen. Wat weet je al over die brand?
1: Ja, dat het wel een vrij stevige brand is, Iris. We zagen de rookpluim eigenlijk al van ver op de snelweg en ik sta er hier nu ook op te kijken. En de brandweer is met man en macht uitgerukt om de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen en vooral om te vermijden dat hij nog verder zou uitbreiden. Het is eigenlijk in een soort natuurgebied, maar ook heel veel dennenbomen staan. En de brand zit eigenlijk in de kruinen van die bomen, waardoor die zich snel verspreidt en moeilijk te blussen is. Nu, ze zijn hier momenteel met zo'n 66 brandweerwagens bezig die brand te blussen. En ik zie hier ook in de verte een helikopter vliegen van het Nederlandse leger, een Chinook-helikopter, met daaronder een soort waterzak. Ja, allemaal dus met de bedoeling om die brand onder controle te krijgen. Op dit moment is er geen gevaar voor omwonenden. Er is wel een camping geëvacueerd, maar dat is dan vooral vanwege rookhinder eigenlijk, niet vanwege onmiddellijk brandgevaar. En ook de treinen op een belangrijke spoorlijn momenteel tussen Nijmegen en Venraai rijden niet. En ik zie de helikopter nu die zak met water op dit moment ook los boven het bos hier vlakbij, waar de brand dus nog niet onder controle is. Het zou om zo'n 21 hectare in het totaal gaan, Iris.
0: Dankjewel, Jeroen, voor deze stand van zaken. Ondanks de droogte bij ons komen er voorlopig geen extra maatregelen voor particulieren om water te besparen, zoals een sproeiverbod of een verbod om auto's te wassen. Vroeger werden er sneller maatregelen opgelegd, maar nu zijn we wel veel beter voorbereid op lange droge periodes, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
2: Een eerste reden is dat we de waterschaarste situatie veel beter opvolgen. En dus terwijl we vroeger al wat sneller voorzichtigheidsmaatregelen gingen nemen, hebben we nu een meer stapsgewijze aanpak waarbij we pas maatregelen gaan nemen wanneer het echt nodig is. Een tweede reden is dat mensen toch wel de droogte wat zijn gewoon geworden en niet zoveel water meer verspillen. En een derde reden is dat we dankzij de Blue Deal ook maatregelen nemen om ons beter te wapenen tegen waterschaarste.
0: De redders aan de kust hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen binnengekregen voor verloren gelopen kinderen als vorig jaar. Dat komt volgens de kustreddingsdienst vooral omdat er door het mooie zomerweer veel meer toeristen waren aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor kinderen onder de 12 jaar die waren verloren gelopen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen dat voorkomen, zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
3: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
0: De redders moesten ook 230 keer in actie komen voor zwemmers in nood. En door de hitte hebben deze zomer ook al meer vakantiegangers in het buitenland medische hulp nodig gehad dan vorig jaar. Reisbijstandsorganisatie Europa Assistance meldt bijna 30% meer medische dossiers dan vorig jaar. Touring ruim 16%. Het gaat vooral over gezondheidsproblemen door te weinig te drinken. Er zijn ook meer mensen met maag- en darmproblemen op vakantie door eten dat sneller bederft door de warmte. Het bouwverlof is op de meeste plaatsen in Vlaanderen voorbij. En het zijn lastige dagen voor bouwvakkers die in de zon en de hitte moeten werken. Dat is ook zo op de werf van het nieuwe VRT-gebouw. Peter de Kroebele liep daar rond vanmiddag.
4: Over iets meer dan een jaar moet dit gebouw af zijn en dan begint de verhuizing van de hele VRT. Maar het is heet vandaag en dus zijn er aanpassingen, zegt hoofdwerfleider Frederik Verla.
5: Vooral watervoorziening, meer rustpauzes en dan ook aanpassing van de werkuren. Bijvoorbeeld roofingbranden, dat is heel specifiek en hoge temperatuur met de branden natuurlijk. Voor die mensen is dat onhoudbaar, die stoppen meestal rond 11 uur al, wat dan echt niet meer uit te houden is van de hitte. En ook betonstort is natuurlijk ook afhankelijk van de droogtijden en dan droogt dan veel te snel eigenlijk.
4: De warmte heeft invloed op de bouwvakkers, werfleider Jarno Peters.
6: Minder scherp, minder snel. We zijn uiteindelijk allemaal naar mensen. We hebben voorzien genoeg drinken, zodat ze hun terug kunnen verfrissen om terug effectief ervoor volop te voor kunnen gaan.
4: Maar de bouwvakkers klagen niet. Er zijn ventilatoren.
7: De ventilateurs zijn mis à droite à gauche. On aère comme on peut, mais bon, on travaille.
4: En het is fris in de binnenbouw. Maar toch hoopt iedereen hier op minder warme dagen.
0: Rusland zegt dat het 4 Oekraïense vrachtschepen heeft aangevallen. 2 in de havenstad Mykolaiv in het zuiden van Oekraïne en 2 in de Zwarte Zee. De schepen worden volgens het Russische ministerie van Defensie gebruikt om het Oekraïense leger te bevoorraden. En nog volgens Rusland zijn er door Oekraïense aanvallen 6 doden en zeker 40 gewonden gevallen in het zuiden van Rusland in een populaire badplaats en nog eens 4 doden op het schiereiland de Krim. In Oekraïne zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een aanval op een tankstation. Sport. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters onderweg in de 3e etappe richting Poligny. Jonas Maas, daar rijden ze naartoe op een grillig parcours. Wat is daar al gebeurd vandaag?
8: Wel, hier is dat grillige parcours. Heeft het peloton al helemaal uit elkaar geslagen, al in de eerste kilometers. Op een lange klim moest gele trui Lorena Wiebes lossen. Zij zit intussen in een groep met nog enkele andere snelle vrouwen op meer dan 13 minuten van de kop van de wedstrijd. En dat is één renster, de Noorse kampioene Sigrid Haugseth, die net voor halfweg demareerde. Eentje probeert al kilometers lang naar die Noorse toe te rijden. Lotte Kopecky. Ze probeert een gat van intussen een kleine minuut dicht te rijden op de Noorse. En achter Kopecky zitten in het peloton alle klassemens, vrouwen nog samen. En ook Marianne Vos. Als haar Visma-ploeg in de komende 30 kilometer nog naar de koplopers toe kan rijden, is zij misschien wel de topkandidaat om deze etappe te winnen.
0: Dankjewel, Jonas. Wisselend bewolkt vanavond en vannacht met plaatselijk onweersbuien. Vooral in het zuidoosten kan dat met veel wind en hagel zijn. De minima zijn zacht tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden en blijft onweerachtig. Woensdag aangenaam weer met zon en wolken en temperaturen tot 26 graden. We begonnen met een grote bosbrand in Nederlands-Limburg in een natuurgebied. De brand is nog niet onder controle. Een nabijgeleken camping moest ontruimd worden door rookhinder. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond en welkom hier bij Django. Tom Jobim is ooit bijna verdronken in melancholie, maar hij kon zich nog net op tijd redden door een liedje te schrijven en het werd een van de grootste bossa nova klassiekers aller tijden, Chega de Saudade.

Een moordend tempo in deze Chega de Soldaat. Jimmy en Nomi Rosenberg waren dat op gitaar en contrabas. En dan nog gitarist Sven Arbostad. Als mensen tegenwoordig iets lief zeggen, moet er altijd een disclaimer bij. Eerst, sorry dat ik zo melig ben. En dan zeggen ze iets lief. Dat is jammer. Wees maar gewoon af en toe melig. Gewoon zonder disclaimer. Zoals in dit nummer. Nada, Emilio, Duque, Vossé. Niks is beter dan jou.

Gitarist Dominic Miller en zijn band met Mixed Blessing. Pianist Benjamin Mousset heeft al een paar bergen van heel dichtbij gezien, want hij is ook alpinist, dus hij kent het gevoel dat klimmen geeft. En toen hij de film over klimmer Aaron Ralston zag, die 127 uur vast zat onder een rotsblok, ergens in een compleet afgelegen canyon, toen vloeide dit stuk vanzelf uit zijn piano.

De gang van een paard, daar zit muziek in blijkbaar, want het was de inspiratie voor deze Horses van Benjamin Mousset. Debussy had Sinclair de Lune, Beethoven had de Moonlight Sonata en componist Charles Koechlin schreef deze aria voor de maan. Voor hem is zij La Dame du Ciel.

sopraan Juliane Banse en het Radiosymfonieorkester Stuttgart met dirigent Heinz Holliger. Klinkt Franse muziek beter als ze door een Frans orkest gespeeld wordt? Ja, niet per se, maar op een of andere manier geloof ik toch dat een laagje chauvinisme de muziek geen kwaad doet. Dit is een sinfonietta van Francis Poulenc, gespeeld door het Orchestre National de France.

0: Clara, blijf verwonderd.
1: Nino Rota schreef veel filmmuziek, maar zeker niet alleen dat. Ook zijn kamermuziek mag er zijn. Dit is een allegretto uit zijn sonate voor viool en piano.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara, live.

Violiste Isabelle van Keulen samen met pianist Ronald Brautigam. Nu muziek van Florian Weber met een bezetting die vragen oproept. Piano, maar ook tuba en fluit. En die instrumenten gaan zich ook heel anders gedragen dan je zou verwachten. Maf stukje, deze opening one.

La Luce de Oro, gezongen door Lucila Galeazzi met begeleiding van celliste Vincent Courtois en Michel Godard op tuba. Bijna 6 uur ondertussen. We gaan wat nieuws binnenlaten naar Yvan Padouard met Illusion Sensorielle.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er woedt een grote bosbrand in een Nederlands natuurgebied. En in een half jaar tijd is de verkoop van benzinewagens gehalveerd. In Nederland probeert de brandweer nog altijd met man en macht een grote natuurbrand te blussen in de regio Noord-Limburg, op zo'n 25 kilometer ten oosten van Eindhoven. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in de gemeente Venray. Jeroen Rijgaard, jij staat vlakbij de plaats van de brand. Is het vuur moeilijk te bestrijden?
1: Ja, absoluut. Met man en macht is zeker niet overdreven. Iris, ik zie hier op dit moment op 7-8 plaatsen waterstralen boven de bomen uitkomen. Dat is de brandweer dus die aan het blussen is met meer dan 60 blusauto's. Er zijn ook overal slangen aangelegd vanuit de Maas. Die ligt hier vlakbij om zo rechtstreeks met water te kunnen blussen. En er vliegen ook constant 3 helikopters van het Nederlandse leger af en aan met waterzakken. Ja, dat toont toch aan hoe groot die brand is. Op dit moment staat zo'n 21 hectare bos in brand. Dat is vanmorgen al gebeurd, maar de brand heeft zich geleidelijk aan ook wel uitgebreid deze namiddag. En de bedoeling is dus ja, om ervoor te zorgen dat de brand zich niet verder gaat uitbreiden. Want de brand zelf onder controle krijgen is niet zo simpel. Het bos nog redden ook niet. Want de brand zit namelijk in de kruinen van de bomen. En op die manier kan die zich bijzonder snel gaan verplaatsen. Er is een camping ontruimd. Dat wel. Niet omdat die ja, zou in brand vliegen, maar wel uit veiligheid, omdat er ook heel veel rookontwikkeling is. Er is zo pas ook een NL-alert verstuurd, heb ik ook gekregen op mijn gsm, om dus uit te kijken naar de vele rook. En intussen vliegt dus de 3e helikopter van het Nederlandse leger hier nu opnieuw aan met een waterzak richting het bos, met de bedoeling dus om ja, de brand op die manier toch min of meer onder controle te krijgen.
0: Dankjewel, Jeroen. En ondanks de droogte komen er in ons land voorlopig geen extra maatregelen voor particulieren om water te besparen, zoals een sproeiverbod of een verbod om de auto te wassen, ondanks de droogte dus. Vroeger werden er sneller maatregelen opgelegd, maar nu zijn we wel veel beter voorbereid op lange droge periodes. We hebben onze gewoontes aangepast, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
2: We hadden zo'n eerste heel extreem droge zomer in 2018 en toen zagen we dat heel veel mensen nog hun gazon probeerden groen te houden. Ondertussen begrijpen mensen van, kijk, je moet eigenlijk geen zuiver drinkbaar water gaan geven aan de gazon. En we zien dat het piekverbruik van drinkwater echt wel een stukje lager ligt dan het vroeger was. En zolang dat drinkwaterverbruik niet hoog piekt, hoeven we eigenlijk niet meer naar een sproeiverbod te gaan.
0: Op de meeste plaatsen in het land is vanaf vandaag het bouwverlof voorbij en op een warme dag als vandaag is het extra lastig voor de bouwvakkers die in de zon en in de hitte werken. Dat is ook zo op de werf van het nieuwe VRT-gebouw. Werfleider Jarno Peters merkt wel de invloed van de hitte bij de bouwvakkers.
3: Minder scherp, minder snel, ja, sowieso een beetje. Allee, we zijn uiteindelijk allemaal naar mensen, laat ik ons zeggen. De werken op het dak en zo worden ook allemaal achteruit geschoven op die manier. Gewoon om ervoor te zorgen dat ook enerzijds het dak niet gaat beschadigen, maar ook omdat de temperaturen op het dak eigenlijk echt niet houdbaar zijn eigenlijk. Nu, we hebben voorzien genoeg drinken en alle andere zaken, zodat ze hun terug kunnen verfrissen om terug effectief ervoor volop te voor kunnen gaan.
0: In de pannen is rond 4 uur vanmiddag een vrouw van 75 overleden. Ze was gaan zwemmen in zee. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Mogelijk werd ze onwel in het water of kwam ze er in moeilijkheden, zegt burgemeester Wim Janssens.
4: De dame is in problemen geraakt in het water om momenteel onbekende reden. En volgens wat ik vernomen heb, is de dame eigenlijk overleden in het water. Dus de redders hebben haar eruit gehaald en alles gedaan om haar nog te kunnen reanimeren, maar dat is helaas niet gelukt.
0: Het is dit jaar de eerste drenkeling in een bewaakte zwemzone aan onze kust. De verkoop van benzineauto's in ons land is de voorbije maand heel fors teruggevallen. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. Steven Rombout, wat zeggen die cijfers precies?
5: Wel, benzineauto's hadden in de eerste 6 maanden van dit jaar nog een marktaandeel van 42%. En de afgelopen maand, juli, is dat teruggevallen tot 24%. Het marktaandeel van diesel was al klein en is nog verder gedaald van 3% naar 2%. Dat betekent dat nu bijna 3 op de 4 verkochte auto's volledig elektrisch of hybride zijn. Hybride betekent dat ze zowel over een elektromotor als een klassieke verbrandingsmotor beschikken. Die forse stijging is vooral te verklaren door de vele bedrijfswagens die fiscale redenen vooral elektrisch zijn. Maar opvallend is ook de stijging van de zelfopladende hybride auto's, dus zonder een stekker. En dat komt omdat het aanbod van zulke auto's gestegen is.
6: Dankjewel voor de uitleg, Steven. Sport. De Noorse Sigrid Haugset heeft de derde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen en wordt ook leider in het klassement. Maar Jonas Maas, Lotte Kopecky kwam wel heel dichtbij.
7: Ja, zeker. Een halve wedstrijd lang heeft Lotte Kopecky geprobeerd om naar die hele sterke Haugset toe te rijden. Het was echt een strijd vrouw tegen vrouw. Ze kwam zelfs al op 10 seconden in het slot van de etappe, maar dan brak de veer bij Kopecky. Al is de overwinning voor Sigrid Haugset wel meer dan verdiend. Ze reed zelf bijna 90 kilometer solo in een heel lastige etappe, waar een deel van het peloton met daarbij ook gele trui Wiebes al op de eerste lange klim van de dag minuten verloor. De klassementsvrouwen hebben onderweg al wat prikjes uitgedeeld. Le Cour, Nivia Doma en Vollering konden Pauline Ferrand-Prévot zelfs even lossen. Maar alles kwam weer samen en het viel dan ook stil in de groep met de favorieten. En dat was precies wat Haugset en achtervolger Kopecky nodig hadden om te strijden voor die dagzegen. Maar Kopecky kraakte dus in het slot. Zo kon Sigrid Haugset haar mooiste overwinning boeken met de gele trui er nog eens bovenop.
6: Dank je, Jonas. Het weer nog wisselend bewolkt vanavond en vannacht. Plaatselijk met onweersbuien. Vooral in het zuidoosten kan dat met veel wind en hagel zijn. De minima zijn zacht, tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden en het blijft ook onweerachtig. Woensdag aangenaam weer met zon en wolken en temperaturen tot 26 graden. We begonnen met een grote bosbrand in Nederlands Limburg in een natuurgebied. De brand is nog niet onder controle. Zowat 21 hectare bos is al vernield. Een camping is ontruimd door de rookhinder. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond. Je zou kunnen zeggen dat Bach altijd goed is, maar het hangt er toch een beetje vanaf in wiens handen die muziek terechtkomt. Wel, goed nieuws. Het zijn die van Víkingur Ólafsson. Dit is Django. Welkom.

Een prelude en een fugaatje, een fugetta om het mooier te zeggen, van Johann Sebastian Bach. Nu de muzikale variant van het spel Tussen Twee Vuren voor dit concerto a due cori splitst George Frideric Handel het orkest in twee kampen die elkaar bestoken met melodieën en motiefjes.

Het Freiburger Barokorkester onder leiding van Gottfried von der Goltz met een concertie Ad due cori van George Friedrich Handel. 25 na 6, tijd voor een twintiger. Sopraan Sabra El Bari met een aria van componist Tarquinio Merula, Orche Tempo di Dormire.

een van onze twintigers van 2026, sopraan Sabra El Bahri. De barokgitaar van Rolf Lislevant, die klinkt zometeen als een Spaanse furie, maar vergis u niet, de muziek is wel degelijk Italiaans. Ricercata en Toccata per la E gaan we horen. Begeleiding is van Ensemble Kaapsberger.

Johan Merks met The Silent Treatment. Hoe kan je een viool Frans doen klinken? Wel, ga op zoek naar een spitse klank, pizzicato bijvoorbeeld. Giet dat in een vlot tempo en dan komen we er al snel. Dit is Wouter van den Abele met Moi, je ne connais pas.

Het Tarkovsky-kwartet met La Passion selon André. De slow dreigt stilaan van de dansvloer te verdwijnen. Dat is vreemd, want die trage dans bestaat al eeuwen. Alleen heette die vroeger anders. In de barok danste men de sarabande.

Skip Sampé met een sarabande van Jacques Champion de Chambonnière. En ik mag Frans blijven spreken tot aan het nieuws. Hier nog een chaconne van Jean-Baptiste Lully. A bientôt.

0: Clara neemt u mee naar het Maafestival. Ontdek hoe eeuwenoude klanken in nieuwe composities worden verweven. In Clara Live van op het Maafestival met Nicole van Opstal. Woensdag en vrijdag vanaf 8 uur bij Clara op VRT Max.
1: Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Nederland probeert de brandweer nog altijd een grote natuurbrand te blussen in de regio Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in de gemeente Venray, niet ver van Eindhoven. Jeroen Rijgaard is vlakbij en ziet dat het vuur moeilijk te bestrijden is.
2: De brand is in elk geval nog niet onder controle, want ik zie nog altijd rookwolken boven het bos uitstijgen. Ik sta momenteel op een spoorlijn die afgesloten is en ik zie in de verte ook water eigenlijk door de brandweer naar het bos gespoten worden. En er vliegen ook constant 3 helikopters van het Nederlandse leger af en aan met daaronder waterzakken. Op dit moment staat zo'n 21 hectare in brand en de bedoeling is om die brand niet verder te laten uitbreiden. Maar of ze hem echt gaan kunnen blussen, dat is absoluut nog niet zeker, want het is een felle brand die in de boomtoppen zit. Het is ook lichtjes beginnen waaien en daardoor is het dus bijzonder moeilijk om dat vuur uit de bomen te krijgen.
1: In de pannen is rond 4 uur vanmiddag een vrouw van 75 overleden. Ze was gaan zwemmen in zee. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Mogelijk werd ze onwel in het water of kwam ze er in moeilijkheden, zegt burgemeester Wim Janssens.
3: De dame is in de problemen geraakt in het water om momenteel onbekende reden. En volgens wat ik vernomen heb, is de dame eigenlijk overleden in het water. Dus de redders hebben haar eruit gehaald en alles gedaan om haar nog te kunnen reanimeren, maar dat is helaas niet gelukt.
1: De vrouw is voorlopig nog niet geïdentificeerd. Op hetzelfde moment is ook een man gered uit zee in de pannen. Het is nog niet duidelijk hoe hij in de problemen kwam. De verkoop van benzineauto's in ons land is de voorbije maand heel fors teruggevallen. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. In de eerste 6 maanden van dit jaar hadden benzineauto's nog een marktaandeel van 42%. In de afgelopen maand juli is dat teruggevallen tot 24%. De daling is vooral te verklaren door de vele bedrijfswagens die om fiscale redenen vooral elektrisch zijn. Maar opvallend is ook de stijging van het aantal zelfopladende hybride auto's, dus zonder een stekker. Dat komt omdat het aanbod van zulke auto's gegroeid is. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Noorse Sigrid Haugseth de 3e etappe gewonnen na een solo van bijna 90 kilometer. Haugseth pakt ook de gele leiderstrui. Lotte Kopecky ging in de tegenaanval en kwam nog tot op 10 seconden. Maar onze landgenote moest uiteindelijk vrede nemen met de 2e plaats.
4: Ja, vooral teleurgesteld dat ik er net niet bij geraakt was. Ik had het idee dat ik mijn inspanning heel goed aan het indelen was en dat ik stuk bij stuk korter kwam. Ik zag ze voor me rijden en ik dacht van oké, ik ben een paar kilometer ben ik erbij. En dan begon mijn benen in de kramp te schieten. En dan kun je gewoon niet meer duwen.
1: En voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe trainer. De Duitser Marvin Komper tekent een contract voor 2 seizoenen. De 41-jarige Komper werkte de voorbije 2 seizoenen bij het Zwitserse St. Gallen als assistent. Hij wordt nu voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer. Het is wisselend bewolkt vanavond en vannacht met plaatselijk onweersbuien, maar wel zacht. Minima tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw warm tot 32 graden met kans op buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond. Vandaag beginnen we met muziek van een bassist. Bassisten zorgen voor het fundament, voor de basis en kunnen iets meestal vrij goed herleiden tot de essentie. Dus als ze dan zelf bijvoorbeeld een thema schrijven, dan is dat vaak puur zonder onnodige franjes. Vanavond is die bassist Charlie Hayden en hij schrijft deze Nice Eyes.

Charlie Hayden Quartet bolt rustig uit en zo rollen we bijna vanzelf in deze rustige moonsong opnieuw met Charlie Hayden als fundament en sobere solist. De gitaarkleuren zijn van Pat Metheny.

You're nearer Bill Evans en Tony Bennett, een rasverteller. Die gaan we straks vieren tijdens Clara in Concert. Want hij werd 100 jaar geleden geboren en hij heeft prachtige muziek achtergelaten op deze wereld. Dat vonden veel mensen, waaronder ook Frank Sinatra. Die noemde hem the best singer in the business. Ja, als je dat compliment krijgt van Sinatra, dan ben je op zijn minst goed bezig. Vanavond in Clara in Concert, Tony Bennett dus, met zijn MTV Unplugged concert uit 1994. Dat is voor straks. Nu eerst nog eens piano. Is Bill Evans. Hij verkent een liedje van Paul Simon samen met Toots Thielemans. I Do It For Your Love.

0: Bill Evans, samen met Toots Tielemans, blijft ongelooflijk om hem bezig te horen. Toots had echt een rechtstreekse lijn van zijn hart naar zijn instrument. Er zat gewoon geen denkwerk tussen, alleen maar puur muzikaal instinct. Fantastisch.
1: Clara.
0: Jazzmuziek heeft harmonie op de spits gedreven, veel akkoorden, vaak ook veel spanning in die akkoorden. Dat geeft de muziek richting en een randje. Maar het hoeft ook niet altijd. Soms is één liggende noot en één melodie daarboven al meer dan voldoende. Hier zo'n Schotse melodie, The Beauty of the North.

Het Maxwell Quartet met een volkfeestje. Het stuk heette Miss Dunbreck. Een leeuwerik stijgt op en lanceert zich. U weet waar dit naartoe gaat. Naar een van de mooiste werken uit de 20e eeuw van Ralph Vaughan Williams, The Lark Ascending.

Ongelooflijk. Tasman Little was de leeuwerik en het landschap werd geschilderd door het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Andrew Davis. Oké, hier komt mijn favoriete melodie van deze uitzending. Eentje vol hoop, barst van de energie en de drive zonder te zijn. Geschreven en gespeeld door Fred Hirsch, hier samen met gitarist Mick Goodrick. Deze heet Heart Song.

Ja, Fred Hirsch en Mick Goodrick met Heart Song. Voilà, met een hartje vol kunnen we afronden. Of niet natuurlijk, want straks kunnen we nog Tony Bennett vieren in Clara in Concert. Na Dave Holland met Make Believe. Nog een mooie maandagavond en tot in de toekomst.

0: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Een heel goede avond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een vrouw is in de pannen overleden nadat ze in een bewaakte zwemzone in zee in de problemen kwam. Het is niet duidelijk of ze onwel werd of in de problemen kwam tijdens het zwemmen. De redders grepen wel meteen in. Ze haalden haar uit het water, maar konden niets meer voor haar doen. Het is nog niet duidelijk wie de vrouw is. Op hetzelfde moment werd ook een man in de pannen uit het water gered. Hij stelt het goed. Ook bij hem is niet duidelijk wat er juist is gebeurd. In Nederland probeert de brandweer nog altijd een grote natuurbrand onder controle te krijgen in Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied met veel dennenbomen, zo'n 25 kilometer ten oosten van de stad Eindhoven. Er is al 21 hectare bos afgebrand, dat zijn zo'n 40 voetbalvelden. De brandweer doet er alles aan om het vuur te stoppen, maar dat is moeilijk, vertelt Daniel Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
2: Dat heeft te maken met kroonvuur. Dat is eigenlijk vuur wat zich in de toppen van de bomen bevindt. En dat maakt het heel moeilijk om het te blussen. En ook is de kans op uitspringen daarvan heel groot. Niet uitbreiden, dat is pre. Daarna volgt natuurlijk ook het blussen. Maar dat gaat wel nog echt uren en uren duren. Dat is niet zomaar uit.
1: Een camping is uit voorzorg ontruimd door de vele rook. En er rijden al zeker tot 11 uur vanavond geen treinen in de buurt van die bosbrand. Op de E17 richting Kortrijk start op dit moment wegenwerken die veel hinder gaan geven. En dat tot het einde van deze week, tot zondag. Wegen en verkeer vernieuwd ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen 1 kilometer wegdek. De oude asfaltlaag wordt vervangen door een nieuwe en er komen ook nieuwe wegmarkeringen. De werken geven hinder, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook. Daarnaast zal er in de werfzone ook een snelheidsbeperking gelden van 50 km per uur voor de veiligheid van zowel de weggebruiker als de arbeiders.
1: En voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe trainer. De Duitser Marvin Komper tekent een contract voor 2 seizoenen. Komper is 41 en was de voorbije 2 seizoenen assistent bij het Zwitserse St. Gallen. Hij wordt nu dus voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer. Het is bewolkt met lokaal kans op een onweer vannacht. Het blijft wel zacht bij temperaturen tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden met kans op buien en onweer. Woensdag halen we nog 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Tine de Donder.
5: Een hele goede avond. 3 augustus vandaag. Dat zou de 100ste verjaardag geweest zijn van Tony Bennett. De crooner-zanger werd 100 jaar geleden geboren in New York onder de naam Anthony Benedetto. Want zijn ouders waren Italiaanse immigranten. Tony Bennett leerde zingen tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. In de vroege jaren 50 was hij zelfs een echte popster, inclusief gillende tienermeisjes als fans. Later liep het wel een beetje moeilijker met zijn carrière. Er was de rock and roll die veel veranderde. Er waren drugs in zijn leven, dus Tony Bennett raakte een beetje vergeten. En zijn platenfirma zette hem zelfs aan de deur. Dus heeft hij er zelf een opgericht. En met succes, want hij zou uiteindelijk 20 Grammys winnen. Meer dan 70 albums maken. En Frank Sinatra die noemde hem ook ooit de beste zanger uit de showbiz. Uiteindelijk kwam er in de jaren 90 nog een verrassende comeback. Dat was dankzij zijn zoon Danny. Want die zorgde ervoor dat Tony Bennett verscheen op MTV Unplugged. Hij speelde toen 22 standards en dat album dat is een van die waarvoor hij een Grammy won. Het was een geniaal staaltje marketing, maar bovenal was Tony Bennett een grote zanger die eindelijk weer gehoord werd. Dit is dat fenomenale concert.

it had to be you. It had to be you.

are beautiful.

Tony Bennett, Unplugged, met heel wat gasten, onder andere Katie Lang en Elvis Costello. Het was Tony Bennett zijn MTV Unplugged-sessie uit 1994. Toen was Tony Bennett bijna 70, maar hij maakte met dit album een ongelooflijke comeback. In datzelfde jaar stond Oscar Peterson in München op het podium. En dat was ook best een prestatie, want Peterson die had een jaar eerder een hersenberoerte gekregen en daardoor was zijn linkerhand serieus verzwakt geraakt. Hij was toen 68, maar Oscar Peterson deed wat hij altijd deed. Hij speelde ongelooflijk. Duke Ellington noemde hem ooit de Maharaja van het keyboard. En op dat podium daar in München bewees hij dat die titel nog altijd klopte. Dit is hem, Oscar Peterson, live in 1994.

0: sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Clara Life.

Oscar Peterson, live in München in 1994. En dan spoelen we 40 jaar terug in de tijd. Opnieuw met Oscar Peterson, maar deze keer als begeleider van twee trompetisten. Twee vrienden die hier in een soort van vriendschappelijk duel gaan. Dizzy Gillespie en Roy Eldridge. Allebei koning van de trompet, allebei een heel eigen verschillende stijl. De ene bebop, de andere swing. En dan is er nog de bassist Ray Brown die alles bij elkaar houdt. Dit is onze laatste voor vandaag, Roy en Diz. Ik wens u nog een heel mooie avond en graag tot een volgend jazzconcert. Bye bye.

0: uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het is nog altijd niet duidelijk wat de natuurbrand heeft veroorzaakt in Noord-Limburg in Nederland, op 25 kilometer ten oosten van de stad Eindhoven. De brandweer is nog volop bezig met blussen. Er is al 21 hectare bos afgebrand. Dat zijn zo'n 40 voetbalvelden. En de brandweer heeft nog veel werk de hele nacht, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
1: De brand breidt zich nog steeds uit. In zo'n mate dat we ook nog steeds volop aan het blussen zijn. De blushelikopters zijn inmiddels gestopt. Dat kon niet meer vanwege de duisternis die nu invalt. Maar de ploegen op de grond die gaan nog door. Het blijft wel ongeveer op dezelfde plek, maar je ziet op bepaalde plekken dat het toch nog een beetje om zich heen slaat. En daar zijn we nu op aan het inzetten.
0: In de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer 2 mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree en dus uitdroging veroorzaakt. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Michigan. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden beide liever wel ernstige andere medische aandoeningen toen ze de infectie opliepen. De voorbije weken nam het aantal besmettingen in de VS toe. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werden er tussen begin mei en eind juli nu al 6.707 bevestigde gevallen geregistreerd. En zo'n 423 mensen moesten naar het ziekenhuis. De precieze oorzaak van de uitbraak blijft voorlopig onduidelijk. Bij ons zullen er de komende dagen heel wat files staan op de E17 richting Kortrijk ter hoogte van de verkeerswisselaar in Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Daar wordt de oude asfaltlaag vervangen door een nieuwe en er komen ook nieuwe wegmarkeringen. Zwaar werk bij deze temperaturen, maar de hitte zal normaal gezien geen extra vertraging veroorzaken, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
2: Vandaag is het warm, maar de loop van de week gaat de temperatuur wel wat zakken. We starten ook met het wegfrezen van het asfalt. Het aanleggen van het nieuwe asfalt zal later op de week zijn als de temperaturen ook wat lager zijn. Als de temperaturen zeer hoog zijn, kan het zijn dat het iets langer duurt voor het asfalt om te koelen, maar je kan wel nog steeds asfalt aanleggen.
0: De werken zullen normaal tot zondagavond duren. En kikkererwten groeien dit jaar opvallend goed in ons land. En dat komt door die droge, hete zomer. Dat zijn ideale omstandigheden voor kikkererwten. De peulvrucht komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, maar wordt sinds enkele jaren ook in Vlaanderen meer en meer geteeld. Thomas Truijs begon 6 jaar geleden als eerste met het telen van die kikkererwten in Vlaanderen.
3: Iedereen dacht, ja, een tropisch gewas in België zaaien. Hoe gaat dat lukken? Is toen gelukt. Toen was de oogst eind augustus. Vandaag zijn we 6 jaar verder en oogsten we op 3 augustus. Ja, eigenlijk kunnen we zeggen dat we vandaag een beetje in het klimaat van 10 jaar terug in het zuiden van Frankrijk terechtgekomen zijn.
0: Kan lokaal fel onweer vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt opnieuw warm tot 34 graden, met ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag wordt het vrij zonnig met soms wat wolken. Het wordt dan wel minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was de jongen met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. En toen de tiener van een metershoge klif sprong, kwam hij vast te zitten en raakte niet meer boven water. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De vrouw die vanmiddag stierf in de pannen, terwijl ze in een bewaakte zone aan het zwemmen was in zee, was een vrouw van 79. Het is nog niet duidelijk of ze onwel werd of in de problemen raakte. De vrouw was met een vriendin op het strand. Die heeft de redders verwittigd toen ze haar vriendin niet meer zag. Zij haalde de vrouw uit het water, maar konden niets meer voor haar doen. De Nederlandse brandweer gaat nog een hele nacht blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, op 25 kilometer van de stad Eindhoven. Daar brak vanmiddag brand uit. 21 hectare bos is al opgebrand. De brandweer heeft nog werk om de brand echt onder controle te krijgen, zegt Daniel Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
1: De brand breidt zich nog steeds uit, in zo'n mate dat we ook nog steeds volop aan het blussen zijn. De blushelikopters zijn inmiddels gestopt, dat kon niet meer vanwege de duisternis die nu invalt. Maar de ploegen op de grond die gaan er door. Het blijft wel ongeveer op dezelfde plek, maar je ziet op bepaalde plekken dat het toch nog een beetje om zich heen slaat. En daar zijn we nu op aan het inzetten.
0: De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En in de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer 2 mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree en dus uitdroging veroorzaakt. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Michigan. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden beide wel ernstige andere medische aandoeningen toen ze de infectie opliepen. De voorbije weken nam het aantal besmettingen in de VS toe. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werden er tussen begin mei en eind juli nu al 6.707 bevestigde gevallen geregistreerd. En zo'n 423 mensen moesten naar het ziekenhuis. De precieze oorzaak van de uitbraak blijft voorlopig onduidelijk. Het kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt warm tot 34 graden, met ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag zonnig, met soms wat wolken. Het wordt dan minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo. Het is middernacht, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in Jumont, vlak over de grens in Frankrijk is dat. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was de jongen met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. En toen de tiener van een metershoge klif sprong, kwam hij vast te zitten en raakte niet meer boven water. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht blussen in het natuurgebied De Rosmolen in Noord-Limburg, op zo'n 25 kilometer van de stad Eindhoven. Daar brak vanmiddag brand uit. De brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen worden niet bedreigd. De oorzaak van de brand is ook nog niet duidelijk, zegt Daniel Engels van het veiligheidsteam Noord-Limburg.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats, dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: 21 hectare bos is opgebrand. Een vrouw uit Turnhout in de Antwerpse Kempen is bijna opgelicht via een online sollicitatie. Ze had gereageerd op een valse vacature voor een job in een kinderdagverblijf. Voor ze kon solliciteren, moest ze €3 betalen, zogezegd voor een uniform voor haar proefdag. Criminelen raakten zo aan haar bankgegevens. Gelukkig greep de bank op tijd in voor er geld kon worden gestolen, zegt het slachtoffer Kim Verbeek.
2: Ze zouden aan alles hebben gekund. Ook mijn zicht en mijn sparing ging gewoon aan heel mijn bank heb eigenlijk. Ik was wel geschrokken natuurlijk. Hè. Dat was de eerste keer. Ik ben meestal alert voor zo'n dingen, maar ja, nu blijkbaar niet alert genoeg.
0: Er zouden minstens 4 andere mensen ook op dezelfde valse vacature hebben gereageerd. En op de E17 richting Kortrijk zijn grote wegenwerken gestart ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Wegen en verkeer vernieuwt daar het wegdek en brengt ook nieuwe wegmarkeringen aan. En dat zal je merken, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook. Daarnaast zal er in de werfzone ook een snelheidsbeperking gelden van 50 km per uur voor de veiligheid van zowel de weggebruiker als de arbeiders.
0: Het kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt warm tot 34 graden, maar ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag zonnig met soms wat wolken. Het wordt dan ook minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be. Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Clara Life.